0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zeker 56 mensen die in Iran ter dood waren veroordeeld zijn de afgelopen maanden geëxecuteerd. Dat zegt VN-mensenrechtenchef Turk. Hij heeft opnieuw zijn zorgen geuit over het grote aantal executies in Iran. Onder de geëxecuteerden waren 27 mensen die vorig jaar deelnamen aan de protesten tegen het regime. En volgens Turk dreigt voor zeker 100 andere demonstranten hetzelfde lot. Turk luidde al vaker de noodklok. Vorig jaar werden door het regime ruim 1600 mensen geëxecuteerd. Infantino treedt vooralsnog niet af als voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA. Hij heeft bij een spoedoverleg in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur. De positie van Infantino stond onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK voetbal. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. De FIFA heeft alle bonden nu per brief excuses aangeboden. Iran zegt dat een akkoord met Oman over de vrije doorvaart in de straat van Hormuz nabij is. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat er wordt gewerkt aan een gezamenlijke verklaring. De landen zouden het ruwweg eens zijn over de coördinaten van de geplande vaarroute door de zeestraat. Vanuit Oman is geen update gegeven over de onderhandelingen. De Spaanse politie heeft in de omgeving van Barcelona een groot drugslab opgerold. Er is 2500 kilo crystal meth in beslag genomen. Die was verwerkt in een lading vanille-extract. De drugs waren afkomstig uit Mexico. 13 mensen zijn opgepakt. Het weer droog bij ongeveer 15 graden. Vanaf de ochtend geregeld zon, maar ook wat stapelwolken en in het noorden kans op een bui. Het wordt komende dag 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is
1: Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt de onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek. Maar nu heeft de top toch steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. De Nederlandse korte film Waar is mijn libido? Heeft een Student Academy Award gewonnen. Dat is de belangrijkste internationale filmprijs voor studenten. De fictieve documentaire van Nina Broers won in de categorie Beste alternatieve of experimentele film. Het is niet bekend of Broers goud, zilver of brons wint. Dat wordt volgende maand bekendgemaakt. De Student Academy Awards worden ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Nina Broers is pas de vierde Nederlander ooit die de prijs wint. In het centrum van Dordrecht is een klein kind aangereden door een bestelbus. Hulpdiensten probeerden het kindje nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De bestuurder van de bestelbus is aangehouden. Over de toedracht van het ongeluk en de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Op het Masters Tennis toernooi in Canada hebben zowel Botik van de Zandschulp als Tellon Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Van de Zandschulp speelde in de tweede ronde tegen Daniil Medvedev en won in 2 sets. Griekspoor versloeg Alexander Zverev in 3 sets. Het weer droog bij ongeveer 15 graden. Vanaf de ochtend geregeld zon, maar ook wat stapelwolken. In het noorden ook nog kans op een bui en het wordt 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Nee, gauw is dat radio. Roots en raakvlakken.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Nederlandse Nina Broers is in de prijzen gevallen bij de Student Academy Awards, ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Haar korte film Waar is mijn libido won in de categorie Beste alternatieve of experimentele film. Volgende maand wordt bekend of Broers goud, zilver of brons heeft gewonnen. Broers is pas de vierde Nederlander ooit die een Student Academy Award wint. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond in Marokko. De positie van Infantino stond onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek. Maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer wordt hervat. De afgelopen dagen lag het treinverkeer stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor. Sinds gistermiddag is het vuur onder controle. Er wordt nog wel nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand bij Venray brak maandag uit en woedde in een gebied van een vierkante kilometer. Op het Masters tennistoernooi in Canada hebben zowel Botik van de Zandschulp als Tellan Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Van de Zandschulp speelde in de tweede ronde tegen Daniil Medvedev en won in twee sets. Griekspoor versloeg Alexander Zverev in drie sets. Het weer, vandaag geregeld zon, in het noorden kans op wat wolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk. Vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij zijn plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek. Maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. Tussen Venray en Boksmeer rijden weer treinen. Treinverkeer lag de afgelopen dagen stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor, maar is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog wel nageblust om zo te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo zijn ruim 1800 mensen omgekomen. Het aantal besmettingen is gestegen naar bijna 4000, meldt de regering. Het dodental en het aantal besmettingen zijn de afgelopen weken fors gestegen. En daardoor is deze uitbraak nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. De Nederlandse korte film Waar is mijn libido? Heeft een Student Academy Award gewonnen. Dat is de belangrijkste internationale filmprijs voor studenten. De fictieve documentaire van Nina Broers won in de categorie Beste Alternatieve of Experimentele Film. Het is niet bekend of Broers goud, zilver of brons wint. Dat wordt volgende maand bekendgemaakt. De Student Academy Awards worden ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: RTV Gouwestad, je eigen omroep in de

Van de stilte in het Van Bergen-IJzendoornpark tot en met de bedrijvigheid in de Goudse Poort. Altijd en overal. Gouwe Stad Radio, zo kleurrijk als de stad zelf. See you.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. FIFA-voorzitter Infantino treedt vooralsnog niet af. Hij heeft bij een spoedvergadering in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. De FIFA heeft alle bonden nu per brief excuses aangeboden. Tussen Venray en Boksmeer rijden weer treinen. Het treinverkeer lag de afgelopen dagen stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor, maar is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Duitsland noemt het incident met een drone met explosief op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. Die drone werd gisternacht gevonden in de buurt van een Oekraïens vrachtvliegtuig. Op een persconferentie gisteravond werd niets gezegd over wie erachter zit, zegt correspondent Charlotte Waiers.
1: De minister benoemt weliswaar de mogelijkheid dat een andere staat achter deze actie zit, maar zegt tegelijkertijd dat het onderzoek nog loopt en roept vooral op om niet te speculeren.
0: Leipzig is een belangrijke luchthaven voor het vervoer van westerse wapens naar Oekraïne. Op het Masters tennistoernooi in Canada heeft zowel Botik van de Zandschulp als Tellen Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Griekspoor versloeg nummer 3 van de wereld Alexander Zverev in 3 sets. De overwinning betekent veel voor Griekspoor, zei hij na afloop bij Ziggo Sport.
2: Ik denk dat ik vandaag, gezien de omstandigheden, de fase waar ik in zit, misschien wel mijn beste wedstrijd ooit speel. Dus ik denk dat deze heel hoog op het lijstje staat. En zeker mentaal is het een hele lekkere overwinning.
0: Van de Zandschulp speelde in de tweede ronde tegen de Rus Medvedev en won in 2 sets. Het weer, geregeld zon, vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
7: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het.
8: Gouwenstad.
9: U kunt nu luisteren naar de herhaling van het zaterdag uitgezonden programma.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: RTV Gouwenstad, je eigen omroep in de buurt.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. FIFA-voorzitter Infantino heeft bij een spoedvergadering in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino staat onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Onder meer de Europese Voetbalbond zegt het vertrouwen in Infantino op. De FIFA erkent nu dat er fouten zijn gemaakt, zegt commentator Suze van Kleef.
1: Infantino stuurde gisteravond een brief naar de FIFA Council, het hoogste bestuursorgaan van de Wereldvoetbalbond, en de 211 aangesloten nationale voetbalbonden, waarin staat dat ze dus hun oprechte excuses aanbieden voor de gemaakte fouten.
0: In de verklaring is verder te lezen dat de FIFA aanvallen op de integriteit van de bond niet accepteert. Tussen Venray en Boksmeer rijden weer treinen. Het treinverkeer lag de afgelopen dagen stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor, maar is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. VN-mensenrechtenchef Turk heeft opnieuw zijn zorgen geuit over het grote aantal executies in Iran. Sinds maart zijn zeker 56 mensen die ter dood waren veroordeeld door het regime geëxecuteerd. Onder hen waren 27 mensen die begin dit jaar meededen aan de protesten tegen het regime. Volgens Turk dreigt voor zeker 100 andere demonstranten hetzelfde lot. Door de droogte liggen veel woonboten al weken scheef op de bodem en dat levert schade op aan de boten. Ook aan de woonboot van deze man.
2: Deuren die niet meer goed willen sluiten. De voordeur die hebben we een stuk van moeten afzagen. Omdat die zo diagonaal in het frame valt dat we hem anders niet meer in het slot kregen.
0: Volgens de Landelijke Waterwoonorganisatie zijn er dit jaar meldingen van schade door droogligging. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui bij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

Faith.

0: beter dan het was.
1: Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. FIFA-voorzitter Infantino treedt niet af. Hij heeft bij een spoedvergadering in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino staat onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Hoewel hij zijn plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in hem op. Zuid-Korea gaat een oude spoorlijn die Noord- en Zuid-Korea met elkaar verbindt nieuw leven inblazen. De lijn is al ruim een eeuw oud en in 2015 werd een poging ondernomen om de spoorlijn te herbouwen. Maar het project werd na een jaar stilgelegd omdat de relatie met Noord-Korea verslechterde. Zuid-Korea gaat nu tot aan de grens herbouwen om de samenwerking met Noord-Korea te verbeteren. Maar er is nog een reden, zegt correspondent Gabi Verberg.
1: Een andere reden is dat Zuid-Korea met de aanleg van deze spoorlijn de bereikbaarheid van het grensgebied wil verbeteren in de hoop de toerismesector en de lokale economie in die regio te stimuleren.
0: Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren twee Israëlische militairen omgekomen. Sinds juni geldt een staakt het vuren tussen Israël en Libanon. Maar Israël voert nog geregeld aanvallen uit in Zuid-Libanon. In Rome zijn vandaag weer gesprekken tussen Libanese en Israëlische onderhandelaars over een uitbreiding van het bestand. De politie van Curaçao gaat extra controles houden om de criminaliteit op het eiland tegen te gaan. Op Curaçao zijn steeds meer inbraken en criminelen hebben het, volgens correspondent Dick Draaier, ook gemunt op huurauto's van toeristen op het eiland.
2: Diefstal van auto-onderdelen, zeggen ze, bij de politie is niet meer bij te houden. En toeristen zijn sowieso het haasje, omdat er ook heel veel wordt ingebroken in vakantiehuisjes, op vakantieresorts.
0: Politie op Curaçao noemt de actie Satis Est, ofwel het is genoeg. Het weer, zonnig en wat wolkenvelden. In het noorden vanmiddag kans op een bui en het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Een ongeluk op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein staat daardoor 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. Twee rijstroken zijn hier dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Halberstad.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De aanhoudende droogte leidt tot schade aan woonboten. Door de lage waterstand liggen woonboten op verschillende plekken al weken scheef op de bodem. Daardoor ontstaan scheuren in muren, daken en deuren. Volgens de Landelijke Waterwoonorganisatie komen meldingen over schade dit jaar eerder dan gebruikelijk en zijn het er ook meer. Ook zijn er problemen met de riolering. Het geloosde afvalwater blijft op de opgedroogde bodem liggen, waardoor het gaat stinken. Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren 2 Israëlische militairen omgekomen. 4 anderen raakten zwaar gewond. Volgens het Israëlische leger werden ze geraakt door een explosief toen ze een gebouw binnengingen. Het is voor het eerst dat er Israëlische militairen zijn omgekomen sinds het staakt het vuren tussen Israël en Libanon in juni inging. Gesprekken tussen Libanese en Israëlische onderhandelaars werden gisteren afgebroken. Die gaan vandaag weer verder. Zuid-Korea gaat een spoorlijn richting Noord-Korea herstellen. Dat was ruim 10 jaar geleden ook al het plan, maar dat werd toen stopgezet. Nu wil Zuid-Korea de samenwerking met het buurland herstellen. De hoop is dat Noord-Korea de spoorlijn aan hun kant ook opknapt. 2 speelsters van het Iraanse nationale voetbalteam hebben de Australische nationaliteit gekregen. De 2 ex-internationals vroegen 5 maanden geleden asiel aan in Australië nadat ze tijdens de Aziatische kampioenschappen hadden geweigerd het Iraanse volkslied te zingen. Daardoor werden ze in hun thuisland bestempeld als verraders. Vanwege het risico dat ze in Iran vervolgd zouden worden, bood Australië hun een humanitair visum aan. 5 andere speelsters die hetzelfde deden zijn wel teruggekeerd omdat hun familie bedreigd werd. Het weer, zonnig met enkele wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 22 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen volop zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Gouwe Stad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouwe Ouwe.
1: Nostalgische Gouwe Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijlaarsdam.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwe Stad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwe Stad.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Campinggasten en mensen die in de buurt wonen van de natuurbrand bij Venray mogen vandaag weer terug. De brand die daar maandag uitbrak is onder controle, maar de brandweer is nog wel bezig met nablussen. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer is vanochtend hervat. De afgelopen dagen lag het stil vanwege de brand. Die woedde aan beide kanten van het spoor. Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren 2 Israëlische militairen omgekomen. 4 anderen raakten zwaar gewond. Ze zouden geraakt zijn door een explosief toen ze een gebouw binnengingen. Het is voor het eerst dat er Israëlische militairen zijn omgekomen sinds het staakt het vuren tussen Israël en Libanon in juni inging. Gesprekken tussen Libanese en Israëlische onderhandelaars over de inhoud van het bestand werden gisteren afgebroken vanwege de gevechten. Vandaag staat er in Rome opnieuw een overleg gepland. De aanhoudende droogte leidt tot schade aan woonboten. Door de lage waterstand liggen woonboten op verschillende plekken al weken scheef op de bodem. Daardoor ontstaan scheuren in muren, daken en deuren. Volgens de landelijke waterwoonorganisatie komen meldingen over schade dit jaar eerder dan gebruikelijk en zijn het er ook meer. Ook zijn er problemen met de riolering. Het geloosde afvalwater blijft op de opgedroogde bodem liggen, waardoor het gaat stinken. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo zijn ruim 1800 mensen overleden. Het aantal besmettingen is gestegen naar bijna 4000, meldt de regering. Het dodental en aantal besmettingen in Congo zijn de afgelopen weken fors gestegen. Daardoor is deze uitbraak nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. Er is nog geen vaccin beschikbaar voor deze variant van het ebola-virus. Het weer, zonnig met enkele wolkenvelden en in het noorden kans op een enkele bui. Het wordt 22 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen volop zon en dan maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

0: Carien Bouwman met het NOS Journaal. Het natuurgebied Boshuizenbergen bij Venray blijft voorlopig dicht voor publiek, meldt L1 Nieuws. De noodverordening, die werd ingesteld vanwege de grote natuurbrand, blijft van kracht, omdat er nog altijd rookdampen hangen, er takken kunnen vallen en de bodem instabiel is. De noodverordening werd aanvankelijk ingesteld zodat de hulpdiensten veilig konden werken in het gebied. De brandweer is nog bezig met nablussen, maar campinggasten en mensen die in de buurt wonen mochten vandaag weer terug. Ook het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer is vanochtend hervat. Ondernemers hebben weer een stuk meer vertrouwen gekregen in de toekomst. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Eerder dit jaar daalde het vertrouwen juist sterk vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Die zorgen zijn nu iets afgenomen. Daarmee is het ondernemersvertrouwen nog niet op het oude niveau. Behalve de geopolitieke spanningen zorgen ook personeelstekorten en regelgeving voor onzekerheid. Maar vooral binnen de ICT zijn ondernemers positiever. Ze zien bijvoorbeeld kansen in de opkomst van kunstmatige intelligentie. Zuid-Korea gaat een spoorlijn richting Noord-Korea herstellen. Dat was ruim 10 jaar geleden ook al het plan, maar dat werd toen gestopt. Nu wil Zuid-Korea de samenwerking met het buurland herstellen. De hoop is dat Noord-Korea de spoorlijn aan hun kant ook opknapt. Twee Iraanse voetbalsters hebben de Australische nationaliteit gekregen. Tijdens de Aziatische kampioenschappen weigerden ze het Iraanse volkslied te zingen en ze dreigden daarvoor in eigen land te worden vervolgd, omdat Iran dat zag als verraad. Australië bood hen daarom toen een humanitair visum aan. Nu zijn ze dus staatsburger geworden. Het weer. Het is zonnig met hier en daar wat wolkenvelden. In het noorden nog kans op een bui. Het wordt 22 graden aan zee tot 25 graden in het binnenland. Ook morgen schijnt de zon flink en dan wordt het maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en de Van Brienenoordbrug duurt er 10 minuten langer over. Twee rijstroken zijn dicht door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de regio Amsterdam is de afgelopen week 3 keer ingebroken in een brandweerkazerne. Daarbij werd iedere keer levensreddend materiaal gestolen, zoals scharen die worden gebruikt bij het openknippen van auto's. Er is nog niemand aangehouden. De brandweer heeft dit jaar te maken met een reeks diefstallen van dure apparatuur uit kazernes. Bij veel kazernes zijn camera's geplaatst en minder zichtbare maatregelen genomen. Een Afghaanse man is in Duitsland veroordeeld tot levenslang voor een aanslag met een auto in München. De man reed vorig jaar februari in op een vakbondsdemonstratie. Een vrouw van 37 en haar 2-jarige dochter kwamen om en tientallen anderen raakten gewond. Volgens de Duitse justitie had de 25-jarige Farhad N. een religieus motief, maar was hij niet aangesloten bij een groepering. Hij kwam als tiener naar Duitsland en was daar legaal. Hij werkte als beveiliger. De aanslag was een van de incidenten in aanloop naar de Duitse parlementsverkiezingen, waarbij de uiterst rechtse partij AfD een grote overwinning boekte. Het natuurgebied Boshuizenbergen bij Venray blijft voorlopig dicht voor publiek. Na de grote natuurbrand hangen er nog altijd rookdampen, er kunnen takken vallen en de bodem is instabiel. Campinggasten en omwonenden uit de buurt mogen wel weer terug. In Spanje en Frankrijk zijn de afgelopen dagen stranden gesloten nadat veel mensen waren gestoken door kwallen. Het gaat om het Portugees oorlogsschip, een kwalachtige die tentakels kan hebben tot 40 meter lang. Een steek van het dier veroorzaakt hevige pijn. In San Sebastian in Spanje werden op 1 dag zeker 120 mensen gestoken. Het is niet duidelijk hoe het komt dat er zo'n grote toename is van de kwallensoort. Het weer, in het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad. Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: I'm done.
1: Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Brouwerstad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouden Ouwe.
1: Nostalgische Gouden Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Rijdersdam.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Venray is weer opgeleid. Dat meldt de veiligheidsregio, die ook zegt dat het om een klein stuk grond gaat. Gisteren werd nog het sein brandmeester gegeven, maar er werd nog wel nageblust. De brandweer stuurt nu extra mensen naar het gebied om verdere uitbreiding te voorkomen. Vanwege het oplaaien van de brand rijden er minder treinen rond Venray. Bij het Griekse eiland Kreta is een Nederlandse vrouw van 42 verdronken. De vrouw wilde haar vriendin redden die tijdens het zwemmen in de problemen kwam, schrijven Griekse media. De twee hadden met hun drie minderjarige kinderen een bootje gehuurd. De kinderen zagen het gebeuren en riepen de hulp van omstanders in. De vriendin wist zichzelf in veiligheid te brengen, maar de 42-jarige vrouw niet. Toen de hulpdiensten arriveerden, was ze al overleden. Meisjes die in Engeland een militaire opleiding volgen in de plaats Harrogate zijn slachtoffer geworden van seksuele intimidatie en misbruik. Dat meldt de BBC. De afgelopen 8 jaar zijn er bijna 280 klachten ingediend over seksueel wangedrag door junior recruten en personeel. Een meisje van 17 deed aangifte van een urenlange verkrachting, maar de politie deed er niets mee. In de regio Amsterdam is de afgelopen week 3 keer ingebroken in een brandweerkazerne. Daarbij werd iedere keer levensreddend materiaal gestolen, zoals scharen die worden gebruikt voor het openknippen van auto's. Er is nog niemand aangehouden. De brandweer heeft dit jaar te maken met een reeks diefstallen van dure apparatuur. Dat kan leiden tot levensgevaarlijke situaties, zegt de brandweer. Bij veel kazernes zijn camera's geplaatst en minder zichtbare maatregelen genomen. Het weer. In het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen is het zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Oekraïense vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig, waarbij deze week een drone met explosieven werd gevonden, was beladen met munitie, meldde Duitse media. De drone werd gevonden in de nacht van dinsdag op woensdag. Die had een ontstekingsmechanisme en was geladen met zeer explosieve stoffen voor militair gebruik. De drone ging niet af, maar als dat wel was gebeurd bij het munitievliegtuig, had de schade enorm kunnen zijn. Minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt sprak gisteravond van een nieuw niveau van dreiging. Bij het Griekse eiland Kreta is een Nederlandse vrouw verdronken. De vrouw van 42 wilde haar vriendin redden die tijdens het zwemmen in de problemen was gekomen, schrijven Griekse media. De twee hadden met hun drie minderjarige kinderen een bootje gehuurd. De kinderen zagen het gebeuren en riepen de hulp van omstanders in. De vriendin wist zichzelf in veiligheid te brengen, maar de 42-jarige vrouw niet. De hulpdiensten konden haar niet meer redden. De natuurbrand bij Venray is weer even opgeleid. Dat meldt de veiligheidsregio, die ook zegt dat het om een klein stuk grond ging. Gisteren werd nog het sein brandmeester gegeven, maar er werd nog wel nageblust. Na het oplaaien vandaag rukte de brand weer direct met meerdere wagens uit en was de brand al snel onder controle. Het natuurgebied blijft voorlopig afgesloten voor publiek. Een man die vorig jaar met een auto inreed op een demonstratie heeft levenslang gekregen. Volgens de Duitse justitie was het een aanslag met een religieus motief, al hoorde de man niet bij een groepering. Bij de aanslag kwam een vrouw van 37 en haar tweejarige dochter om. Tientallen mensen raakten gewond. Het weer. In het hele land flink wat zon en af en toe wat wolkenvelden. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen is het zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: gek. Je hoort het al. Niks is te gek, maar totaal normaal. En zou bijna zeggen pop, pop, pop, pop.
1: Hey, welkom bij een nieuwe uitzending van Radio Totaal Normaal op Radio Gouwestad.
0: Ja, een programma over stigma's, taboes, maatschappelijke onderwerpen en meer. Eens in de twee weken zenden wij uit. En ja, je hoort Chris.
1: Yes, dat ben ik. En tegenover zit Marcia.
0: Ja, hallo. En ja, we hebben elke keer weer een ander thema.
1: Ja, en vandaag gaan we het hebben over rijden onder invloed met alcohol.
0: Ja, drank en drugs. Ja, sommige mensen vinden het onmisbaar voor een leuk feestje of zomaar. Ieder zo zijn ding, zou je misschien vinden. Maar het wordt natuurlijk een ander verhaal wanneer je in het verkeer deel gaat nemen onder invloed. De politie is hier heel erg streng op en niet zonder reden. Wat zijn de gevolgen van rijden onder invloed? Hoe groot is dit probleem? Welke sancties zitten erop? Welke preventieve acties worden er gedaan? Hoe duur kan het worden? Zowel voor de pleger als de maatschappij. En waarom wordt toch die keuze gemaakt om het te doen? En zit er verschil tussen alcohol en andere drugs? We gaan vooral alcohol vandaag behandelen.
1: Over alcohol hebben, maar ook een klein beetje over drugs.
0: We zullen inderdaad misschien een klein zijstapje maken hier en daar. Daarom spreken we dus onder andere
1: met Nanda Troost. Zij is woordvoerder en adviseur public affairs van het CBR over wat het CBR doet in geval van rijden onder invloed.
0: Ja, en we hebben natuurlijk een gedicht, wat cijfers en we hebben een anonieme persoon die we noemen hem Juri. Die heeft met alcohol opgereden en een verplichte cursus bij het CBR moeten doen. Dus dan horen we beide kanten van het verhaal. Dus maak je borst maar nat.
1: Ja.
0: En ik denk taboes genoeg vandaag.
1: Nou, dan gaan we werken naar een plaatje.

0: Ja, je kent hem van AHA. En dit is de akoestische versie Take On Me. Relaxed.
1: Ja, we beginnen heel relaxed.
0: Nou, ja. Hey, je luistert naar Radio Totaal Normaal. En we hebben het vandaag over rijden onder invloed van alcohol. En aan de lijn hebben wij, als het goed is, Nanda Troost. Zij is van het CBR. En het CBR is niet alleen de plek waar je rijbewijs haalt, maar ook de plek waar je eventueel de verplichte cursus voor rijden onder invloed kunt doen. De kosten kunnen hierbij oplopen tot over de €1200. En daarnaast doen ze ook het onderzoek drugs en alcohol. Dat is een geschiktheidsonderzoek. Wat soms ook verplicht wordt opgelegd, wat nog is €1200 kan kosten. Ja, en wat houdt dat allemaal in en waarom wordt dit gegeven? En is dat nuttig? Hou je dan de plegers van de straat? Daarom spreken we dus Nanda Troost van de CBR, woordvoerder en adviseur Public Affairs. Goedemiddag, Nanda Troost.
2: Goedemiddag.
0: Bedankt dat we in de studio wilden komen. Of we aan de lijn wilden komen om ons te woord te staan.
1: Ja, mee aan ons programma.
0: Ja, nee, fijn. Want ik denk dat u toch wel enigszins inzicht heeft op het een en ander. Wat er allemaal zich afspeelt als mensen gaan rijden zonder invloed. En wat er allemaal bij komt kijken. Voornamelijk drank in het verkeer. Ja, hoe groot is dit probleem?
2: Te groot, als je daar heel zakelijk naar kijkt. Ongeveer een kwart tot een derde van de verkeersslachtoffers. Uh-huh. Daar is alcohol of drugs in het spel. Dus dat is toch een vrij groot probleem.
0: Nou, dat is inderdaad een flinke hoeveelheid. Dat is heftig. Want wat is de invloed van alcohol op het verkeer? Ik denk dat mensen al enigszins een idee hebben. Maar dat kan je ons vast wel uitleggen.
2: Nou, de mensen denken vaak dat ze het zelf wel goed aankunnen. Wat wij vaak horen is... ik rijd deze weg zo vaak, ik ken de route... Het is maar een klein stukje. Ik heb niet te veel gedronken of te veel gesnoven. Hè? Ik kan het best. Maar dat is niet zo. Je reactievermogen neemt bijvoorbeeld af. Sommige mensen gaan misschien ook wat agressiever rijden. Het heeft consequenties. Kijk, die regels zijn er niet voor niks.
0: Nee.
2: En daar is onderzoek naar gedaan. En er zijn mensen die uit de bocht vliegen omdat ze te laat zijn. Hè? Dus niet op tijd terugschakelen, gas verminderen. Dus het heeft nogal wat consequenties. En dan heb ik het alleen nog maar even over zelf uit de bocht vliegen. Maar stel dat je iemand aanraakt of aanrijdt, dan zijn de gevolgen soms niet te overzien.
0: Nee, want dat kan natuurlijk een flink kostenplaatje met zich meebrengen. Even praktisch gezien. Naast natuurlijk alle emotionele schade.
2: Gewonden, soms doden.
0: Ja. En je bent dan meestal niet verzekerd in dat geval, hè?
2: Nee, dat vergeten mensen. Want gelukkig niet iedereen, maar gelukkig heeft het merendeel van de automobilisten en andere weggebruikers heeft een verzekering. Maar in de kleine lettertjes staat, ik heb ze niet allemaal gelezen, maar in de kleine lettertjes staat bij elke verzekeraar dat je niet verzekerd bent als je met alcohol een aanrijding veroorzaakt. En ik heb wel eens gehoord in een cursus, dat ging dan over drugsgebruik, dat Rijkswaterstaat je dan bijvoorbeeld ook de vangrail en de schade aan het wegdek laat vergoeden.
0: Oh ja,
2: dus
0: ja.
2: De kosten kunnen oplopen. Je bent je auto kwijt. Hè? Als je je auto totaal losrijdt, dan moet je maar zorgen dat je niet hebt. En nogmaals, dan hebben we het nog over materiële schade. Maar als je iemand invalide rijdt of soms zelfs doodrijdt, dat is vreselijk.
0: Ja. Dat is natuurlijk heel, heel erg heftig. Want wanneer je dan bijvoorbeeld een ongeluk hebt, wanneer gaat de politie dan reageren? Zeg maar, wanneer zouden ze dan een alcoholtest of drugstest doen?
2: Nou, de politie die weet zelf natuurlijk heel, heel goed wanneer ze een alcoholtest doen. Dat doen ze vaak. Dus ook bij eenzijdige ongelukken. Dan blijkt, ik denk dat veel automobilisten, weggebruikers, wel eens hebben moeten blazen. Is er dan niks aan de hand? Of ik heb zelf wel eens gehad in het ver verleden dat ze inderdaad konden zien dat ik iets had gedronken, maar allemaal nog binnen de marges. Maar als je te veel hebt gedronken, ja, dan mag je niet verder rijden. En dan wordt vaak ook een bloedproef genomen om nog beter vast te stellen hoeveel je hebt gedronken. En is het een lichte overtreding, als ik dat zo... het is niet licht, maar hè, zit je net boven de limieten, dan krijg je een boete. Uh-huh. Maar wordt het meer, dan kan het zijn dat je wordt doorgestuurd naar het CBR. Er zijn twee trajecten, hè, dat is zeg maar via het strafrecht. Nee, dus zeg maar even, je krijgt een verkeersboete. Is het erger, dan kan het zijn dat je bij de rechtbank moet komen. Kan je je rijbewijs voor langere tijd kwijtraken. Je kunt een taakstraf krijgen. Je kunt ook in de gevangenis komen als er heel veel mis is. Kom je eraf met een boete, dan kom je goed weg. En er is vaak een tweede traject naast. En dat heet officieel een mededeling, zo noemen wij dat.
0: Een mededeling?
2: Dat heet een mededeling, ja. Dat loopt dus naast de boete. En dan kom je bij het CBR terecht en dan gaan wij kijken, val je daar ook weer binnen de marges, dan krijg je een cursus opgelegd. Maar is het nou zo dat dit vaker voorkomt of dat er zoveel is gedronken of gebruikt, dat medische deskundigen van het CBR zich afvragen van is hier niet iemand die een verslaving heeft, dan kan het zijn dat je wordt onderzocht. En dan moet je dus naar een psycholoog. En dan kan het zo zijn dat je een jaar niet mag rijden en dat je dan na een jaar terug kan komen... En dat dan opnieuw wordt bekeken van nou, ben jij van je verslaving af? Heb jij niet meer gedronken? Heb jij geen drugs meer gebruikt? En alleen dan kan je je rijbewijs terugkrijgen. Maar het kan dus dan ook zijn dat de arts concludeert van nou ja, je gebruikt nog steeds in problematische zin. Uh-huh. Je moet ook maar een jaar wachten. Dus het heeft nogal, ook voor jezelf, heeft het nogal wat consequenties.
0: Ja, en het is dus eigenlijk ook heel erg maatwerk aan de hand van hoe vaak is het voorgekomen. En het begint met een boete tot aan gevangenisstraf en eventuele kwijtraken van je rijbewijs. Het zijn natuurlijk geen dingen die niet echt mis zijn, maar het is denk ook niet onterecht in dat geval.
2: Hier gaat natuurlijk een heel lang proces aan vooraf. En het CBR, dus niet om flauw te doen, maar wij voeren als CBR de wet uit, hè, namens de minister van Infra, Verkeer en Infra, doen wij dat. Maar hier heeft de Tweede Kamer ooit toe besloten. En je ziet ook dingen veranderen, want we hebben het afgelopen jaar... Sinds het afgelopen jaar, sinds 1 april, kun je ook een drugscursus opgelegd krijgen. En dat is simpel en alleen omdat het moet aangetoond kunnen worden dat je drugs hebt gebruikt. Ja, daar moeten tests voor zijn en die moeten betrouwbaar zijn. En is dat er op een bepaald moment, dan moet er ook nog een cursus gemaakt worden. Mm-hmm. Dus dit soort besluiten worden door de politiek genomen, maar niet van de een op de andere dag.
1: Bijvoorbeeld als iemand wordt elke dag bloot, bijvoorbeeld met een rijbewijs, en hij of zij veroorzaakt een ongeluk. Wordt diegene elke keer getest of zo? Begrijp ik uit uw verhaal?
2: Nou, niet iedere dag.
1: Nee, snap ik. Ja.
2: Kijk, je moet staande worden gehouden door de politie. En ik ben natuurlijk geen agent, maar ik neem aan dat de politie dan in ieder geval iets constateert. Denkt van, goh, je rijdt een beetje raar. Mm-hmm. Dat is misschien wel leuk om te stellen. Ik heb zelf in een simulator gezeten. Ja. Een drugssimulator.
0: Oh, ja.
2: Op de fiets. Dat kon bij het CBR, dat was het open dag. En ik dacht, ik drink wel, hè, sociaal. Maar ik heb nooit echt drugs gebruikt. Dus ik dacht, dat wil ik wel doen. Ervaren. En toen je kon kiezen of je kan kiezen. Dus ik dacht, oh, doe mij maar paddo's. En nou, naar mijn eigen inzicht. Ik had keurig gereden midden in het spoor, in het bos. Kwam er ineens een trein voorbij. Nou, op tijd gestopt. Kwamen ineens fietsers voorbij van rechts voorrang te geven. Toen kwam ik weer in een stad. Hè. Dat is natuurlijk allemaal virtueel. En ik dacht, het was ook nog een van mijn eerste dagen bij het CBR. Dus ik dacht, ik moet oppassen dat ik niet door de mand val. Ik sta mijn best doen. En ik reed dus die stad in. En het was druk. Het was heel verlicht. En de stoppen, zeg maar, de trottoirs, die maakten een beetje bochten. En waren keurig. Dus ik dacht van, wat er ook gebeurt, ik zal die stoeprand niet raken. Dus nou, klaar, VR-bril af, hè, want daar gaat dat dan mee. Mm-hmm. En de vraag, hoe vond je dat het ging? Nou, het ging hartstikke goed volgens mij. Niemand aangereden, hè, niks geraakt. Toen zei ze van, ja, maar je reed heel slingerend in de stad. Ik zei, ja, dat klopt. Ik zeg maar, dat voetpad, dat slingerde. Hm. Nou, dat blijkt dus niet zo te zijn, dat zie ik.
1: Ja.
2: Die trein, die ineens in het bos, zei die man van, zie jij wel eens een trein in het bos? Ik zei nee. Hij zei nee, die was er ook niet. Zij zegt, dat dacht jij. Kijk, en met cannabis ga je, is mij verteld, met cannabis ga je langzamer rijden. Met ecstasy schijn je veel agressiever te gaan rijden. Vaak ook veel harder. Ja, en agenten weten dat. Dus als die dan iemand raar of afwijkend zien rijden, dan houden ze je aan. En dan zeker ook bij drugs, dan moet je op cursus.
0: Ja, want zo'n drugssimulator, dat klinkt echt eigenlijk best wel heel erg grappig om dat gewoon een keer te proberen, weet je, zonder gevolgen, dat soort dingen. Maar wie maakt dat dan? Zijn dat dan mensen met die ervaringen met drugs die dan kunnen zeggen, oké, dit is ongeveer hoe het is? Of zijn dat mensen zonder drugs die dan denken van, nou, zo gaat het er ongeveer dan uitzien?
2: Nee hoor, daar zit een wereld van deskundigheid achter die dat ook ontwikkeld hebben. En dat is een vak apart. En die staan ook op festivals, staan ze vaak met een simulator. Nou, wij hebben ze toen ingehuurd omdat we aandacht wilden vragen voor die drugscursus. En daar kon je ook de alcohol, je kon ook met alcohol.
0: Ja, maar dat was tijdelijk, zeg maar. Jullie hebben dat niet standaard staan, zeg maar.
2: Nee, helaas misschien. Maar dat was, daar zijn we echt mee het land door gegaan. En dat heeft heel veel belangstelling getrokken. Is ook best veel media bij geweest. En ik heb zelfs een keer meegemaakt. Nou, je krijgt daar hele inzichtelijke vragen. Hè? Dat waren bijvoorbeeld jongeren die zeiden van, oh,

0: arts. Of nee, die haalde een auto in en had een vrachtwagen niet gezien. En die reed zich dood. Virtueel gelukkig. Maar die kwam huilend de simulator uit. Dus dat is best wel confronterend.
1: Want zo'n cursus, hè, u benoemde net, het wordt opgelegd. Dus dat houdt dus in dat iemand verplicht is om die cursus te volgen. Of van als je die cursus niet volgt, dan mag je ook geen auto meer rijden. Hoe zit dat?
0: Nee, je bent verplicht om die cursus te volgen. En als je dat niet doet, dan, ja, dan kan je rijbewijs kwijtraken. Kijk, want die cursus, kijk, in deze... eigenlijk is het raar, hè, met alle respect voor jullie als redactie. Eigenlijk is het raar dat wij dit praatje nu houden. Dat er weer berichten in de krant staan dat er mensen met alcohol of wat dan ook zijn opgepakt. We weten het allemaal.
1: Ja.
0: Hè? Bij de theorie-examen kan je er ook een vraag over krijgen, over de promillages enzovoort. Er zijn allerlei campagnes, we weten het allemaal. Maar ja, we zijn toch hardleers. En nou ja, dan kan het dus zijn dat je op zo'n cursus terechtkomt en zonder van je tijd. En het kost je ook nog handen met geld. En het wil niet zeggen dat die boete niet doorgaat, hè, want die boete krijg je ook nog.
2: Ja, want de hele cursus inhoudelijk en de boete zelf, daar willen we het graag straks even. We gaan even een plaatje zo draaien tussendoor. Daar gaan we dan even daarna dan weer verder op in. Want dat is ook best wel een soort uitgebreid ding wat jullie ook doen. Ik voel me nog wel af hoeveel mensen komen bij jullie per jaar langs wegens rijden onder invloed. En dan hebben we het over alcohol voornamelijk.
0: Ja, ik heb even een algemeen cijfer. Maar dat zijn er meer dan
2: 20.000.
0: 20.000? Met alles bij elkaar. Ja, alles bij elkaar.
2: Dat zijn er een hele hoop. Ik denk dat we daar straks even verder op gaan. Blijf aan de lijn. We draaien even een nummertje tussendoor.
0: Prima.
2: Oké.

0: Ja, Diamond Heart van Alan Walker en Sofia Samigo. Nee? Somago, waarschijnlijk, met een J. Je luistert naar Rijden Totaal Normaal. En we hebben het vandaag over rijden onder invloed van alcohol. En aan de lijn zitten wij met Nanda Troos, woordvoerder en adviseur Public Affairs, CBR. En die heeft ons net al verteld over het invloed van de drank en in het verkeer. En ja, welkom terug.
1: Ja.
0: Ja, want we hadden het net al heel eventjes over de cursus. En dat is natuurlijk echt een ding wat jullie aanbieden. En dat is niet in een uurtje klaar. hoe zit
2: het? Ja, maar wij bieden niks aan, hè. Het is serious business. We zijn vorig jaar, dus het afgelopen jaar, 23, zeg 15.000 mensen bij ons verplicht op cursus geweest. Je komt bij de politie en dan word je doorgestuurd naar het CBR.
0: Ja. Ja, maar u zegt van, wij geven geen cursus.
2: Jawel, wij geven wel een cursus, maar het leek net, zij bieden een cursus aan. Ik denk, ik zie ook winkels die van alles aanbieden, maar daar kan je ook voorbij lopen.
0: Ja, zo is het. Ja, jullie geven de cursus die opgelegd wordt. Zo moeten we
2: precies.
0: Zien. Ja. Ik was wel even in de war. Ik denk, hè, geven jullie nou ineens geen cursus? Of verplichten jullie mensen nou niet tot een cursus? Nee, oké. Dus dat is inderdaad een opgelegde cursus. En u zei al van, er zijn twee verschillende soorten cursussen inmiddels. Vanaf 1 april is er ook een drugscursus. Maar we hebben het nu over alcohol, zeg maar. Ik ben er wel benieuwd naar. Maar in principe hebben jullie de EMD, als het goed is.
2: Ja.
0: Educatieve maatregel, drugs en verkeer.
2: We hebben 5 cursussen. Daar gaan er 2 hebben de betrekking op alcohol. 2 hebben de betrekking op gedrag. En er is 1 drugscursus.
0: Oké. En moet je die allemaal doen? Of wordt er dan 1 voor je uitgekozen? En waar wordt dat op gebaseerd?
2: Nee, dat hangt van de overtreding af. Heb jij te veel gedronken? Dan kan het zijn, dan krijg je een maatregel opgelegd voor de lichte educatieve maatregel alcohol of de gewone educatieve maatregel alcohol. Drugs hebben we het ook over gehad. Hè? Dat is dan de educatieve maatregel drugs. Uh-huh. Die is nieuw sinds 1 april. En we hebben ook, als het gaat om gedrag, hebben we ook 2 cursussen. Dat is ook een lichte cursus, hè? Lichte educatieve maatregel gedrag. En een wat zwaardere, gewone educatieve maatregelgedrag. Okay. En het hangt dus af van, kijk, als jij drugs bent opgepakt, kom je niet op een alcoholcursus.
0: Nee. Mm-hmm. Nee. Maar alcohol is natuurlijk ook drugs. In welke zin is die cursus dan heel anders, zeg maar?
2: Nou, alcohol gaat over het drinken van alcohol. En drugs, dat zijn pillen. Wat is het? Pillen, cannabis, daar zit verschil in. En er wordt gevraagd waarom je er zit. Er wordt het nodig uitgelegd. En dan is er, dan zijn er toch ook wel verschillen tussen alcohol en drugs. Dus vandaar dat gesplitst is.
0: En zijn dat dan verschillen in wat dan precies?
2: Nou, verschillen in samenstelling, maar laat ik een eenvoudig voorbeeld geven bij bij drugs. Het kan zijn dat je regelmatig een jointje rookt.
0: Mm-hmm.
2: Dan rook jij zondagavond een jointje en dan ga jij maandag op een stapje in de auto en dan is de kans groot dat jij toch onder invloed rijdt. Bij alcohol, hè, stel dat ik zondagavond voor de buis 1 wijntje drink, nou laten het er 2 zijn, een keer, dan kan ik, hè, als ik me aan de normale hoeveelheden hou, dan kan ik maandag gewoon in de auto stappen, want dan is alcohol al lang uit mijn lijf. Dus daar zitten wel verschillen in. Dus vandaar dat dat verschillende cursussen zijn.
0: Dus eigenlijk voornamelijk heeft het dan te maken met hoe lang het in je systeem zit en dat je met drugs op, inderdaad dan zonder dat je direct drugs gebruikt hebt, alsnog gepakt kan worden voor drugs en alcohol in principe alleen op het moment zelf die invloeden heeft op het verkeer.
2: Nee, maar dat is 1 voorbeeld. Maar je wil natuurlijk, kijk, de mensen gaan ook met zichzelf, met elkaar in gesprek. Dus er zitten een soort soortgenoten, lotgenoten zitten bij elkaar. Die dan ook veel van elkaar leren doordat ze dingen herkennen of kunnen vragen. Terwijl als jij een groep mensen hebt die alleen maar alcohol gebruiken en je zou die bij een drugscursus zetten, dan zou je langs elkaar heen praten. Dus het is heel toegespitst op de overtreding.
1: En als mensen bijvoorbeeld drugs en alcohol genomen hebben,
0: waar kom je dan terecht?
2: Ja, het hangt er een beetje van af, maar dan kom je... vaak word je toch dan ook gepakt op die drugs. Dus dan kan het zomaar zijn dat je in die drugscursus zit.
1: Ja.
2: Kijk, en er zitten natuurlijk ook wel een aantal overeenkomsten. Maar het is toch een wezenlijk andere doelgroep. En het is de bedoeling dat mensen er iets van leren. En ook van elkaar leren. Dus is dit zo opgezet.
1: En ik vraag me af, hè, ik had net met Masha erover. Zijn het voornamelijk mannen of vrouwen? Of is het allemaal 50-50?
2: Nee, het is niet 50-50. De meerderheid is man. Veruit de meerderheid is man. Maar dat kan. Hè, dat heeft er natuurlijk deels ook mee te maken dat het grootste aantal automobilisten vaak toch nog de man is. Mm-hmm. Het komt ook voor, heb ik ook gehoord op een cursus, dat dan bijvoorbeeld, want er zijn heel veel mogelijkheden waarom je dus wel in ieder geval één van beiden kan drinken bijvoorbeeld. En dan kan de ander rijden. Dus op feestjes is het nog wel zo, dan kan je de ene keer de afspraak maken met de man drinkt, de vrouw rijdt. Hè?
1: Ja.
2: Dus dan, en die drinkt dan niet. Dus daar kun je wel, maar veruit de meerderheid is man. Maar verder komt alles voorbij. Hè? Er zitten bij de alcoholcursus, daar zitten ook zakenlieden en soms jongeren. Ik bedoel, wij zijn een dwarsdoorsnee van de Nederlandse bevolking. En dat zie je bij zo'n cursus ook wel.
0: Ja, en het is natuurlijk makkelijk te denken van ja, maar dat doe ik nooit. Maar ja, je weet niet welke situatie er ontstaat en je hoopt dat nooit zo gebeurt. Want wat is uiteindelijk jullie doel van de cursus en hoe proberen jullie dat te bereiken? Hoe ziet de cursus eruit, zeg maar, inhoudelijk? Bijvoorbeeld voor de alcohol en wat is het verschil tussen de lichte en de zware variant van die cursus?
2: Nou, wat we in de algemene zin wil je natuurlijk dat mensen leren van hun gedrag en dat ze nieuwe inzichten krijgen. En een van de dingen die bijvoorbeeld voorbij komen bij de alcoholcursus, dan staat er een wijnfles op tafel met water en er staan maar wijnglazen en dan zegt de cursusleider van nou schenk eens een glas wijn in. Nou, ik weet niet hoe jullie dat thuis doen, maar sinds ik dit weet, zeggen wij dan als we uit eten gaan van nou, het is een zuinig glaasje. Er gaan 6-7 glazen uit een wijnfles, als je je houdt aan de hoeveelheden.
0: Oh, nou,
2: hoe vaak komt het, niet voor dat je als je thuis zit, dat je gewoon 4 glazen schenkt.
0: Ja.
2: Maar dan heb je met 1 glas, heb je dus al 2 of misschien wel 3 hoeveelheden alcohol.
0: Dat is inderdaad wel een heel praktisch ding inderdaad. Er staan misschien heel veel mensen niet eens bij stil.
1: Ja, de ene schenk.
2: Nee, om daarvan te leren. Want dan kan het bijvoorbeeld zo zijn dat je denkt van nou, ik heb maar 2 glazen gedronken. Hè. Mensen kunnen ook wel eens boos zijn. Dat ze dan moeten ook nog naar het CBR. Het kost tijd, het kost geld. En die boete die krijgen ze. En dan zeggen ze, ja, maar ik had maar 2 glazen. Maar als je dan die hoeveelheden ziet en dan denk je van ja 2, ik had dan misschien wel 4, 5, 6.
0: Ja, ja.
2: Dus dan denk je dat je het goed doet. Dus, hè, dus dat is een voorbeeld waarmee je mensen, wat je mensen wilt leren. Wat wij ook tegenkomen op de cursus is dat mensen dan, hè, er zitten zeg maar automobilisten, maar er zit ook wel eens een scooterrijder bij. En dan weet ik niet of het een smoes is, maar ik zou het me wel kunnen voorstellen dat dat gebeurt. Dan denken mensen, weet je, ik heb te veel gedronken, laat ik de auto staan, neem ik een deelscooter. Maar als je op een deelscooter met alcohol wordt betrapt en je hebt een rijbewijs, kan je dus ook je rijbewijs kwijtraken. En dan heb je er eigenlijk over nagedacht. Hè? Denk nou, pas mijn gedrag iets aan. Ja. Maar je doet nog steeds iets wat niet mag.
0: Ja, dat is inderdaad.
1: Ja, maar ik vind het wel Daar heb ik echt over nagedacht. Van ja, wat een glas wijn. Hoeveel is dat? Hoeveel mag je dan hebben?
0: Ja, portiecontrole. Ja.
2: Dat is officieel 125 milliliter. En dus dat is echt, nou ja, ik zou haast zeggen van een bodempje, dat is niet waar. Maar dat is een geringe hoeveelheid. Maakt het ook nog een verschil? Kijk, je lever moet natuurlijk die alcohol afbreken. Maar ben jij een grote vent of ben jij een eeuw poppetje?
0: Ja, dat zou ook nog wel flink uitmaken inderdaad, hoe dat in je systeem dan verwerkt wordt.
2: Precies.
0: Want ja, want dat zijn dan echt praktische dingen. Kan je nog meer benoemen? Want het is, want hoe lang is de cursus? Hoe moet je dat voor me zien? En dat gedragsdeel van de cursus, zit dat dan bijvoorbeeld naast de alcoholcursus, zit dat eraan vast? Is dat een soort zijtak? Wanneer word je voor een gedragscursus dan?
2: De gedragscursus is als jij rechts inhaalt, veel te hard rijdt, bumper kleeft.
0: Oh, op die manier.
2: Maar dat soort dingen. Dus dat is echt gescheiden.
0: Oh, ja.
2: En de educatieve maatregel alcohol duurt een hele en twee halve dagen. Mm-hmm. En een nagesprek van een uur. En dat is allemaal verspreid over 7 weken. En dat kost je, nou zeg, €1100. En dat is dus naast de boete.
0: Ja, maar wat is een gemiddelde boete bij iets wat overschrijven van de alcohollimiet?
2: Ja, dan moet je bij het OM zijn. Maar dat zijn dus ook allemaal verschillende bedragen. Ik heb zelf wel eens een boete gekregen voor te hard rijden. En dan rij ik net te hard. Weet je, dan is het was gewoon 3 tientjes. Maar als je, laten we het even een lichte overtreding noemen, dan kan je een boete krijgen van €300. Maar dat kan oplopen tot minimaal €950. En nou, misschien wil je rijbewijs voor een tijd kwijt. Of een onderzoek rijgeschiktheid.
1: Maar bijvoorbeeld wel wordt, zeg maar, hoe zeg je dat? Zoveel alcohol mag je hebben. Hoe noem je dat ook weer? Promiel. Promillage.
0: Ja.
1: Waarop is dat gebaseerd?
2: Dat is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. En dat is al jaren. Want nou, ik heb lang geleden mijn rijbewijs gehaald. En toen was dat ook al 0,5 de limiet. En dat verandert niet. Het enige wat nieuw is, tenminste sinds ik mijn rijbewijs heb gehaald, is dat voor een beginnend bestuurder ligt de limiet lager. Het zijn natuurlijk vaak jongeren. 0,2 mag je dan hebben. Dus, maar daar is, ja, daar zou je dan eens een ander over moeten spreken. Maar daar is natuurlijk uitgebreid wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Van ja, wat kan je nog met 1 glas en wat kan je met 10 glazen, weet ik niet. Maar dat is natuurlijk onderzocht.
0: Ja, ja, gewoon puur gebaseerd op het effect op je lichaam en daarmee de onveiligheid. Natuurlijk lastig ook om daar gewoon een soort vast iets voor te verzinnen. Maar je moet op een gegeven moment gewoon zeggen, dit is wat het is. Ik vraag me ook heel erg af, mensen wordt dan zo'n cursus opgelegd en die gaan daar dan heen. Ik kan me voorstellen dat niet het meest gemotiveerde groepje mensen is. Hoe ga je daarmee om? Of valt het mee? Gaan mensen daar wel... hoe serieus nemen ze dat gemiddeld?
2: Nou ja, mensen nemen het serieus. Want ze snappen dat ze anders de kans lopen om hun rijbewijs kwijt te raken. En ze zijn... kijk, ik zit natuurlijk niet bij alle cursussen. Maar bij wat ik heb meegemaakt merk je dat mensen soms geschrokken zijn. Maar, en ook bozig. Hè, van, ik kan het best. Dan zie je op een gegeven moment ook wel dat er een... kijk, ze horen natuurlijk ook verhalen van anderen. En ze krijgen heel veel uitleg. En dat ze dan op een gegeven moment wel zien van... het mag gewoon niet. Dus ik heb ermee mee te dealen. En dan zie je wel een verandering. En vaak toch ook wel goede voornemens.
0: Mm-hmm.
2: En kijk, ook de campagnes en de mogelijkheden die er zijn... Die worden natuurlijk ook besproken. Van, kijk, het CBR zegt niet dat je geheel onthouden moet worden. Maar alcohol en verkeer gaan niet samen. Dus mm-hmm. blijf slapen als je op een feestje bent. Neem een taxi. Ja, kies een bob. Ja. Hè, er zijn zoveel mogelijkheden. En ja, mensen wordt natuurlijk ook verteld... wat wij ook allemaal horen te weten. Dus als je ja, binnen een afzienbare termijn weer wordt gepakt...
1: Ja, dat
2: je
1: dan
2: een grote kans loopt om je rijbewijs kwijt te raken. En als dat gebeurt... Het worden wel horrorverhalen zo, hè. Maar als dat gebeurt, dan moet je dus echt opnieuw... dan moet je eerst een tijd wachten. Maar dan moet je dus opnieuw examen doen, inclusief je theorie.
0: Ja.
2: En er zijn genoeg mensen die, die de auto ook voor hun beroep nodig hebben... of om op hun werk te komen. Dus er zitten wel de nodige consequenties aan.
1: Maar het is wel natuurlijk met zo'n cursus... worden mensen wel geconfronteerd met hun gedrag... En is er een grote groep die dan niet in een herhaling valt, bijvoorbeeld? Of hoe groot is de groep die in een herhaling valt?
2: Nou, dat weet ik niet zo, maar het komt natuurlijk vaker voor. En dat lees je ook, jammer genoeg, ook wel in de krant dat dat gebeurt. Dat mensen toch weer te hard rijden. En er is eind vorig jaar is er iemand die heeft zelfs TBS gekregen. Omdat hij 250 kilometer reed. In ieder geval veel te hard, onder invloed was. Het ook nog filmde en dat ook niet de eerste keer was. Ja, dan kom je bij de rechter. En ja, als je TBS krijgt voor eigenlijk iets wat je in het verkeer doet. Die man heeft een gezin van 4 mensen doodgereden. Dat is natuurlijk vreselijk. Maar dan ja. Dat krijg je ook dat soort... Dat is wel extreem, hè? Maar dan krijg je dat soort straffen.
0: Ja. Ja, ja, ja, ook niet heel vreemd, denk ik dan. Het is één ding om je wijnglas verkeerd in te schatten in hoeveelheid versus het verhaal wat u natuurlijk vertelt. Want ik vind het dan wel fascinerend, die cursus is dan ook best wel flink duur. En waarom is dit zo duur? Waar bestaan die kosten uit, zeg maar?
2: Die kosten bestaat uit de kosten die wij als CBR... maken. Dus dat is zeg maar het afhandelen van de administratie, het onderzoek, met de huur van de locatie, de trainer, nou ja, een aantal, hè, de gesprekken. Je krijgt ook een werkleerboekje. Wij verdienen er niks aan, want wij, dat geldt overigens ook voor, eigenlijk voor alles. Wij moeten onze eigen broek ophouden. Ja. Maar wij mogen winst maken. Wij zijn gewoon een dienstverlenende organisatie, dus wat iemand betaalt, dat zijn wij gewoon kwijt aan de kosten van die cursus.
0: Ik zag dan wel dat de kosten bestonden uit opleggingskosten en uitvoeringskosten. Ik kan me voorstellen dat de uitvoeringskosten de dingen zijn die u benoemt van, nou ja, de locatie en dat soort dingen. Waar, wat is dan die opleggingskosten? Wat moet ik me daarbij voorstellen dan?
2: Laten we dat in simpele taal. Dat is de wat je niet direct ziet, dat is de administratie, het verwerken, een onderzoekje hier. Hè, dat, er zijn natuurlijk collega's mee bezig, net ook bij de politie. Er moet wel werk voor verricht worden.
0: Oké.
1: Okay. Ja, ja, ik denk ook dat gewoon een boete ook heel erg helpt om mensen echt sowieso af te schrikken. Hoe zeg je dat?
0: Dit valt natuurlijk niet onder de boete.
1: Nee.
0: Dit is wat er nog bij komt, zeg maar. En stel nou, je wordt die cursus verplicht en je kan niet betalen. Wat dan?
2: Dan moet je toch zorgen dat je eerst die cursus betaalt. Ik heb gehoord van iemand die in een cursus zat, die heeft hem in 2 termijnen betaald.
0: Ja, dus het is mogelijk.
2: Wij kunnen natuurlijk geen rekening houden met de inkomsten van iemand.
0: Nee, de kosten dus zijn gewoon de kosten.
2: Mm-hmm. Dit zijn de kosten. Je zou het ook kunnen weten. Hè? Bedoel, dat, zo zijn we natuurlijk in Nederland. Je wordt geacht de wet te kennen, dus je zou dit kunnen weten. Nou, die boete komt er ook nog bij. Ik dacht dat er een land is, Finland volgens mij. Daar krijg je een boete, verkeersboetes. Op basis van de hoogte van je inkomen. He, dus hoe meer je verdient, hoe hoger de boete is. Maar dat hebben wij in Nederland niet. Je hebt gewoon, ik zou bijna een tarievenlijstje kunnen maken van als je dit te hard rijdt, met zoveel kilometer kost dit. En kijk, en uiteindelijk ja, is het duur. Ik vind het een hoop geld.
0: Zeker.
2: 1100 euro, daar kan je ook een leuke vakantie voor.
0: Ja, nee, ik kan me ook gewoon heel goed voorstellen dat jullie niet rekening kunnen houden met het inkomen van mensen. En het is natuurlijk ergens ook wel eigen schuld, dikke bult in die zin misschien. Maar ik had begrepen dat de opleggingskosten niet in termijnen mochten worden betaald. En dat je dat gelijk op moest hoesten. En daar heb je dan 3 jaar de tijd voor, begreep ik. Om die cursus dan te doen.
2: Volgens mij moet je de cursus betalen voordat je er aan mag deelnemen. Maar ik heb ook zoiets van, kom op, je weet dat je het niet moet doen.
0: Ja.
2: Kijk, als ik word aangereden door een dronken automobilist, dan zal het me bommen of die arm of rijk is. Hij had met alcohol in zijn lijf in de auto moeten stappen.
0: Ja, nee, dat begrijp ik natuurlijk ook wel. Alleen je krijgt natuurlijk in die zin, wat ik eigenlijk probeerde te zeggen, is dat je eigenlijk dan, want wat ik begreep, dat als je dus niet die kosten of die cursus kan betalen, dat je dan dus je rijbewijs kwijtraakt. En dat zou betekenen dat mensen met minder geld dus eigenlijk dan echt aan het korte eind trekken. Eigenlijk moet je gewoon, als je geen geld hebt, gewoon überhaupt niet. Niemand niet, maar dan kan je dus je rijbewijs kwijtraken omdat je die cursus niet kunt betalen.
2: Ja, maar los van je inkomen. Ik bedoel, kijk, als je dan geen geld hebt, misschien moet je dan ook dat niet al die biertjes of al die wijntjes drinken. Doe, je mag niet dronken achter het stuur.
0: Ja, dat is natuurlijk een stuk eigen verantwoordelijkheid. Dat ben ik helemaal met u eens. Ja, daar niet van. Het is niet dat ik het probeer op te nemen voor. Maar dat het natuurlijk wel in die zin dan iets wat scheef is. Maar ja, dat is dan misschien ook niet te voorkomen.
2: Nee,
0: als het op de kosten gebaseerd is van. Ja, het is eigenlijk inderdaad heel recht. Ja.
2: Je krijgt toch geen cadeautje? Er is in Nederland een systeem. Hè, wat nogmaals, dat is door het parlement bedacht. Maar daar is heel veel tijd. Daar is goed over nagedacht. En dit zijn de gevolgen.
0: Ja.
1: Ja, ik ben echt heel erg met u eens.
0: Ja, nee, zeker.
1: Het is gewoon not done.
2: Nee, toch? Een ander, want nou lijkt het net of ik werk voor een keiharde organisatie. Maar stel dat er een keer iets gebeurt bij een examen of weet ik het, dan helpen mijn collega's om te kijken van nou kan je een keer eerder examen doen. Of je kan een keer gratis een examen overdoen. Er wordt heus gekeken naar omstandigheden.
1: Ja, maar je moet ook gewoon echt gewoon goed, gewoon geen alcohol nemen als je gaat rijden.
2: Precies.
1: Ik bedoel, weet je, dat is gewoon een regel. En,
2: precies.
1: Ja.
0: Ja, nee, dat is ook waar. En ik vroeg me wel af, zeg maar, van je kan soms niet voorkomen dat het gebeurt. Maar wat wordt er aan preventieve maatregelen gedaan om te voorkomen dat mensen met alcohol gaan rijden? Wat is er op zijn plaats op dit moment?
2: Nou ja, we kennen allemaal, denk ik, de Bob-campagne. Mm-hmm. De festival, op festivals, hè, zie je die simulatoren. Dat doen wij ook. De politie doet natuurlijk ook veel controles. Zetten nog, ook al gaan de praatjes de andere kant op. Er zijn heus nog wel eens fuiken. Maar de politie is ook niet gek. Als met social media is bekend waar een fuik staat. Dus dan komt daar niemand. Dus ze doen ook van die vliegende brigades. Controle is ook... helpt ook.
1: En zijn het voornamelijk jongeren die met de alcohol of drugs achter het stuur gaan? Of is dat in alle lagen, alle leeftijden?
2: Alle leeftijden, alle lagen van de samenleving, zeg maar. Dat is, kijk, en ik vind oprecht van, ik wil niet erover zijn dan de paus. Maar je weet, hè, ook in je, van je rijinstructeur, in de theorieboeken... als ik op de snelweg rij, zie ik altijd wel een bobbord. We weten toch, ik denk niet dat je kan zeggen dat je niet weet dat je met alcohol niet mag rijden.
1: Nee,
0: nee, dat
1: nee,
0: is,
1: nee zeker niet, zeker niet. Maar het is soms wel een beetje verraderlijk natuurlijk wat u net vertelde van dat glaasje wijn. Dat je denkt, ik heb 2 glaasjes genomen en dan heb je toch te veel gedronken.
2: Ja. Nee, dat is zeker. En maar er zijn ook landen waar je helemaal niet mag rijden als je alcohol hebt hebt gebruikt. En sommigen, want er wordt natuurlijk genoeg over gediscussieerd, soms zeggen mensen ook van ja, dat is wel duidelijker. En denk ik, ja, dat is zo, maar wij kiezen hiervoor. He, we willen toch, vaak wil de politiek natuurlijk ook iedereen te vriend houden. Maar ja, drink maar met mate. Dus dat is voor mij ook zo'n campagne geweest.
1: Ja. Ja, en ik denk ook dat je ook echt de jongeren ook echt hier gewoon... gewoon echt veel aandacht aan moet geven aan jongeren. Dat ze gewoon, ja, een stukje preventie.
2: Ja, nou, er is ook Team Alert, want ik noem de Bob-campagne, maar er is ook Team Alert. Die richten hun campagne specifiek op jongeren. Hè, dus die spreken ook de taal van jongeren. Die weten ook op welke social media jongeren zijn. Gaan ook naar festivals. Dus ik heb nooit natuurlijk niet bij alle cursussen gezeten. Maar ik heb nooit een collega gehoord die zei van we hadden nu iemand en die wist niet dat je niet mocht drinken.
0: Het is natuurlijk sowieso, jongeren bereiken is echt een moeilijke doelgroep, heb ik me horen vertellen wat dat betreft. En fijn dat daar dan in ieder geval aandacht voor is. We zijn een beetje richting einde van het interview. We moeten hem gaan afsluiten zo. Is er nog iets wat we gemist hebben of wat u echt nog even kwijt wilt?
2: Nee, ik moet zeggen, ik zit nog niet zo lang bij het CBR. Het is een leuke organisatie en veel mensen gaan er altijd blij weg.
1: Ja.
2: He, want ik geloof dat 98% haalt zijn rijbewijs of haar rijbewijs. Mm-hmm. Nou, dat is altijd heel feestelijk. Maar daarna is toch eigenlijk de boodschap van zorg dat je niet hoeft terug te komen. Dat als je 75 bent en je de gezondheidsverklaring moet inleveren.
0: Ja, ja.
2: Moet invullen. Als je dat weet vol te houden, dan ben je heel tevreden over het CBR. Heb je helemaal zelf gedaan. Dan heb je ook geen klagen over de politie.
0: Ja. Nou, dat klinkt als een goed voornemen om te hebben, denk ik, op het moment dat je rijbewijs binnenharkt.
2: Ja, precies. En drinken, maar stap niet in de auto.
0: Ja, nou inderdaad. Als je drinkt, plan het van tevoren dan een beetje goed in.
2: Precies.
0: Moraal van het verhaal, anders gaat het je heel veel geld en tijd kosten.
2: Precies, heel veel geld en heel veel tijd.
0: Ja, nou dan wil ik in ieder geval heel erg bedanken voor de toelichting. En succes verder nog met wat CBR allemaal doet. En de komende jaren dat u misschien nog bij het CBR werkt dan.
2: Dank. En jullie succes met jullie uitzendingen.
0: Dank u wel. Fijne dag verder.
1: Dag.
0: Dag. Dit was Nanda Troost, woordvoerder en adviseur Public Affairs van het CBR.

je luistert naar Radio Totaal Normaal. We zitten alweer aan het einde van het eerste uur. Ja, en we gaan straks het tweede uur in. Dus blijf vooral luisteren. Ja. En we sluiten dit uur nog even af met een lekker plaatje.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bedrijven die economische schade lijden door de lage waterstanden hoeven niet te rekenen op compensatie van het kabinet. Er is geen sprake van een acute natuurramp. En volgens minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat valt het watertekort daarom onder het ondernemersrisico. Karremans bracht vandaag een bezoek aan de regio Nijmegen, waar hij met ondernemers en schippers sprak. Een man van 55 uit Stadskanaal moet 4 jaar de cel in, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor verkrachting van een minderjarig meisje. Ook zou die 2 kinderen hebben aangerand. Verder had hij naaktfoto's van slachtoffers en tienduizenden beelden van kindermisbruik in bezit. De man noemde zichzelf de buurtopa. Het misbruik gebeurde als hij op kinderen paste in zijn eigen buurt. De man uit Stadskanaal heeft het altijd ontkend. Het OM eiste eerder 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging, maar daar ging de rechter niet in mee. De man moet zich wel laten behandelen. Het Oekraïense vrachtvliegtuig in Leipzig, waarbij eergisteren een drone met explosieven werd gevonden, zat vol munitie voor militaire doeleinden. Het toestel kwam uit Frankrijk, meldde Duitse media, en was mogelijk op weg naar Oekraïne. De Duitse regering sluit niet uit dat een buitenlandse mogendheid achter de drone zit. Het gebied van de natuurbrand bij Venray blijft gedeeltelijk gesloten voor publiek. Vandaag laaide het vuur weer even op. De bodem smeult nog en bomen en takken kunnen door het vuur verzwakt zijn. Er zijn nog geregeld bluswerken en controles nodig, zegt de veiligheidsregio. Dat is weer. In het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden kans op een enkel buitje. En het wordt 22 tot 25 graden. Morgen zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

0: het al. Niks is te gek, maar totaal normaal.
1: Ja, we zijn er weer.
0: Tweede uur, totaal normaal. Als je geen genoeg van ons kan krijgen, zijn we gewoon 2 uur lang te horen.
1: Ja,
0: het programma over stigma's, taboes, maatschappelijke onderwerpen en meer. Je hoort Chris en ik ben Marcia. En we hebben het vandaag over rijden onder invloed van alcohol. En in het vorige uur hebben we met het CBR gesproken.
1: Ja, met Nanda.
0: Ja, de cursussen die zij geven. En in dit uur hebben we natuurlijk ook alweer wat gepland. We hebben wat cijfers en dingen op een rijtje gezet. We hebben een gedicht. En, Chris?
1: En we spreken Juri.
0: Ja, Juri is ervaringsdeskundig, zoals wij dat in het programma wel eens noemen. Maar zonder gekheid is hij is zelf met alcohol opgepakt in het verkeer. Heeft daar ook een cursus voor moeten volgen. Dus dan kunnen we horen hoe het vanaf die kant eruit ziet. We zijn heel erg benieuwd en laten we maar gaan beginnen met het tweede uur.

0: Ja, Bittersweet Symphony. Lekker nummer hoor. Hé, hey, ja, we gaan even een gedichtje doen.
1: Heb je hem zelf geschreven? Of
0: nee, hij is van de Rijnpiet.
1: De Rijnpiet zelfs.
0: Ja, maar nog steeds actueel. Een apart onderwerp voor
1: dan,
0: de Rijnpiet.
1: Gaat het dan
0: maar...
1: over te veel pepernoten of zo? Kruidnootjes?
0: Ja, nee, daar gaat het dus niet om. De titel is als volgt. Pas op met die alcohol.
1: Ja.
0: Ja. Vaak ga je met vrienden mee naar een club of een café. Je ziet je salaris / zakgeld dan flink slinken. Want je kunt behoorlijk drinken. Na een tijdje ben je dronken. De dag erna is je kop aan het bonken. Dan denk je, nee, ik drink nooit meer. Maar de volgende avond doe je het weer. Misschien denk je, lang leven de lol. Maar pas toch op met die alcohol. Ik hoop dat je dit plechtig belooft. Ga nooit rijden met een dronken hoofd.

0: Rock and Roll van Amy MacDonald. Lekker vrolijk liedje hoor. Hey, als je van cijfers houdt, dan heb je het nu. Ben je nu even goed op het goede moment ingetuned, hè?
1: Marsje heeft alles uitgezocht.
0: Dat is wel heel veel uit te zoeken,
1: wat,
0: hoor.
1: Wat heb je gevonden? Waar wil je het beginnen?
0: Ik wil eerst even beginnen met. We hebben dat natuurlijk al een beetje in het eerste interview met Nanda besproken, maar we hebben het natuurlijk in het thema rijden onder invloed van alcohol. En ja, hoe zit dat nou eigenlijk? Nou ja, je mag dus niet rijden met meer dan 0,5 promil. En dat is ongeveer 2 glazen. De standaard glazen, hoeveel er in je glas hoort te zitten. en als je beginnende bestuurder bent, dan is dat 0,2. En dat is, dan zou je bijna zeggen van, joh, als je dat zelf niet kan meten, dan kun je maar beter gewoon helemaal niet drinken, inderdaad. En als je dan... je bent ervaren bestuurder na 5 jaar rijbewijs hebben. En als je meer dan 0,8 promil hebt, dus het 0,3 boven de maximale toegestane promillage, dan kan u dus een educatieve maatregel krijgen. Nou, daar hebben we natuurlijk
1: al. Dat is er net een beetje over gehad. Maar ja, dat is natuurlijk nog een keer uitleggen.
0: Ja, dat is dus die cursus die ze kunnen geven. En dat zijn dus 2 verschillende cursussen, zowel licht als zwaar, hebben ze voor alcohol en voor drugs. Dat scheiden ze dus nog heel erg. En ja, eigenlijk gewoon asociaal rijgedrag. Maar dat is niet per se gelinkt aan dat. En je kan dan dus ook nog getest worden. Onderzoek drugsgebruik. Dan word je psychiatrisch, lichamelijk. En door middel van labonderzoek wordt dat allemaal dan bekeken. Ook of je dan je rijbewijs terugkrijgt. Want de straffen die daarop liggen, die lopen nogal uiteen. Dat hebben we natuurlijk al gehoord. Een boete bijvoorbeeld kan je krijgen tot maximaal 2100.
1: Ja, ik las het.
0: 57, bizar.
1: Dan moet je wel echt...
0: Maar dan heb je natuurlijk echt waarschijnlijk wel echt flink echt iets ergs gedaan. Ja. En meermalig waarschijnlijk strafblad kan je krijgen. Je hebt dus de verplichte cursus voor alcohol of drugs bij het CBR. En die kosten lopen dus ook enorm op. Je kan je rijbewijs kwijtraken voor korte of lange tijd. En maximaal 5 jaar. En soms moet je dus ook gewoon opnieuw rijexamen doen. Inclusief je theorie. Dan heb je dus in de zwaarste gevallen kun je dus nog een gevangenisstraf krijgen. En hoge schadekosten. Ja, je bent niet verzekerd. Dus de schade die jij aan je eigen voertuig maakt, de voertuig van de ander, of het persoon, dat moet je allemaal, dat ben je niet voor verzekerd.
1: Nee.
0: Dus dat moet je echt in je achterhoofd houden. Dat is erg.
1: Gewoon niet doen.
0: Nee.
1: Gewoon niet doen. Gewoon niet drinken.
0: Gewoon niet
1: heel
0: doen.
1: Simpel.
0: Inderdaad, ja. En je hebt natuurlijk preventieve maatregelen. Alcoholcontroles. Je hebt het alcoholslot. Ik weet niet precies hoe dat nou zit. Dat zit toch op je stuur volgens mij. Hè?
1: Zo, dat vraag je aan.
0: Dan moet je blazen volgens mij. En dan als je dan geen promillage in je alcohol hebt, dan gaat het slot eraf. Dan kan je je stuur gebruiken. Volgens mij is dat...
1: Ik denk... Jaap? Nee, Jaap weet het ook niet.
0: Jaap weet het ook niet. Volgens mij is het daadwerkelijk iets wat op je slot, of wat op je auto stuur gaat.
1: Ja, zoiets ja. Ja, ik heb er nooit echt bij stilgestaan. Maar het zal wel zoiets zijn, inderdaad. Ja,
0: zou het eigenlijk gewoon even op moeten zoeken, hè?
1: Ja. Maar misschien het einde van het uur.
0: Ja. En we hebben natuurlijk de campagnes. Ja, dat is... iedereen kent de Bob. De sleutelhangers, die waren ook zo gewild, hè, vroeger.
1: Ja,
0: die
1: Bob, maar het is ook een begrip, hè, Bob?
0: Ja. Bewust onbeschonken bestuurder. Ja, ik moet zeggen, mijn ouders waren ook altijd wel heel erg streng met wie je meerijdt. Met alcohol, ook al in mijn tienertijd natuurlijk. En dan ga je nog wel eens uit. En mijn ouders zeiden altijd van, het maakt ons niet uit waar je uitgaat. Als de Bob te veel gedronken heeft of wat dan ook, dan komen we weer gewoon ophalen, punt. Je mag hier niet bij in de auto stappen.
1: Heel goed.
0: Ja. Dat vond ik een hele goede, inderdaad, die zijn gehaald. Het heeft nooit hoeven gebeuren. Maar dat is natuurlijk wel een goede achter de hand. Want als je natuurlijk ergens bent en je wil naar huis, en die Bob heeft 3 drankjes op, weet je, dat zijn van die dingen dat je denkt, beter niet natuurlijk. Met alle gevolgen van dien die we net natuurlijk al benoemd hebben. Ja, en het kost ook de maatschappij enorm veel geld eigenlijk. naast alle ongevallen. Ik moet even mijn plaatjes door. Het is zoveel informatie, joh. Nou, bijvoorbeeld niet op werk. Door een kater. Ja, als je kijkt naar werkverzuim van de volwassenen. Alleen al in 2022 werden er maar liefst 2,9 miljoen dagen gemist vanwege alcoholgebruik.
1: Ja.
0: Gewoon mensen met een kater die afbellen.
1: Die dat dan ook eerlijk zeggen, zeg maar. Hè? Misschien zijn het er veel meer.
0: Ja, dat is de vraag. Als ze dat als inderdaad die dat hebben gevraagd aan mensen, dat hoop je niet dat dat de werkgever was, want dan zijn ze gewoon ziek natuurlijk. Dat, Vroeger hoorde ik altijd al van 's avonds een man, 's ochtends een man. Hè? Dat je dan, als je dan 's avonds een feestje hebt, dat je dan ook wel gewoon op moet komen dagen.
1: Ja, ik zie Jaap al ja knikken. Ja, die heeft wel ervaring.
0: Die heeft hetzelfde ja, ik kan me nog wel herinneren dat ik dan 's avonds was ik dan uit geweest. En dan 's ochtends moest ik dan werken. En dan moest ik eerst 2,5 uur met de trein weer terug naar huis. En dan was ik serveerster. Nou, dan moest je zo'n heel dienblad vol met glazen. En dan echt trillende handjes.
1: En stel gewoon dat je dan op zondagochtend een radio-uitzending moet maken. En de dag van tevoren weer lekker lopen drinken.
0: Oei, oei,
1: ik denk dat er niks blijft hangen.
0: Dat valt dan heel erg tegen, denk ik. Ja, nee, ja, het kan best heftig zijn, die dingen.
1: Ja.
0: Ja. Heb jij nog wat toe te voegen aan dit geheel, Chris?
1: Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk, het is al genoeg gezegd.
0: Oké, nou dan gaan we lekker muziekje luisteren. En dan gaan we straks het laatste interview in.

0: do if your son was at home, crying all alone on the bedroom floor, 'cause he's hungry?
1: Ja, maar Still, What Would You Do? Ja, ik ken hem persoonlijk niet. De muziek werd vandaag verzorgd door John. En ja, dat is toch ook altijd weer een ander genre per persoon die muziek uitzoekt. Je luistert naar Radio Totaal Normaal en we hebben het vandaag over rijden onder invloed van alcohol. En aan de lijn hebben wij Joeri. Joeri is anoniem onder een schuilnaam, wilde die geïnterviewd worden. Hij is gepakt met alcohol op en ja, we zijn heel erg benieuwd hoe dit zo ontstaan is. En wat dit voor gevolgen had voor hem. En daarnaast hoe hij de cursus bij het CBR ervaart of heeft ervaren. En of dit ook gewerkt heeft. Aan de telefoon, Joeri, goedemiddag.
2: Hi, goedemiddag.
1: Hey, bedankt dat je je verhaal wilde komen doen in de uitzending.
2: Ja, dat is helemaal geen probleem. Dat protocol gaat doen.
1: Ja, nou ja, fijn, want ja, dan hoor je toch een volledig, krijg je toch een meer volledig beeld van het geheel, lijkt me. En ja, ik had begrepen dat je ook echt letterlijk van de cursus afkomt vandaag.
2: Ja, dit is echt, ik ben net klaar gehad. Het was ongeveer 4:50 en dat was klaar met de cursus dag 1.
1: Ja.
2: Ik heb gewandeld, ja.
1: Wat zei je als laatst?
2: Ik kom er net uitgewandeld.
1: Ja. Ja, en gewoon 10 minuutjes geleden. Dus het kan niet zeggen dat het niet vers meer, nog niet vers in de geheugen zit. Mag ik trouwens tutoyeren?
2: Sorry?
1: Mag ik tutoyeren?
2: Wat is dat?
1: Mag ik je jij zeggen of liever u?
2: Nee, jij alsjeblieft.
1: Oké. Dan bij deze. Ja, want hoe lang heb je rijbewijs... zeg maar, wanneer heb je rijbewijs gehaald?
2: 8 jaar inmiddels.
1: 8 jaar. Dus geen beginnend bestuurder meer.
2: Nee, geen beginnend bestuurder.
1: Nee. Je bent dus gepakt met alcohol op. Hoe is dat zo ontstaan? Hoe ben je in de situatie gekomen dat je bent gaan rijden met alcohol op?
2: Ik had een feestje in Den Haag. Daar was een vriend van mij, was daar naartoe gegaan. Het zou de Bob zijn. Een maatje van mij die was daar aan het draaien. Hij is DJ daar. Dus ik dacht, dat lijkt me leuk om daar gewoon erbij te zijn en bij te wonen. Vandaag ging het eigenlijk nog helemaal goed. Daarna zijn we, het was best wel vroeg op de avond. Het was niet zo gezellig. Maar ja, we wilden nog iets anders doen. Dus ik dacht, laten we uitgaan dan met de vriendengroep in Alphen aan de Rijn. Van Den Haag naar Alphen zijn we naar Alphen aan de Rijn gegaan. Daar zijn we eigenlijk uit geweest. Ik had daar wel op gelet om daar in ieder geval... Ja, ik heb wel een drankje genomen. Maar niet te veel te gaan drinken. Want ja, ik ben een Bob. Een maatje van mij die had ook op een gegeven moment gezegd... Van, ja, je moet wel opletten, want jij bent een Bob. Dus ik zei, dat klopt. Nou, was er een vriendin in die groep die had een nieuwe date. En dit date kon ze dus ook...
1: Die had een nieuwe wat?
2: Een nieuwe veep.
1: Oh, een nieuwe veep, ja.
2: En daar kon je dus ook mee biet lopen. Dus ze zeggen, ja, zo'n hele goede, wil je het proberen? Ik heb toen een tijd heb ik al gekozen van, nou, ik kan niet zoveel kwaad. Laat ik het gewoon proberen. En dat heb ik gedaan. En vervolgens, einde van de avond, club was dicht. Ben ik teruggegaan van Alphen aan de Rijn naar huis toe. Ik voelde me gewoon prima. Er was niet echt iets aan de hand. Ja, ik kan gewoon prima rijden. Daar is niks mis mee. Dat gaat gewoon weer goed komen. Was het op een gegeven moment, zat in de auto. Ik zei tegen mijn maat van, goh, ik weet niet zeker hoor, maar voor mij rijdt de politie achter ons. Hij zegt alsof, ik kan het niet zien, je bent er dronken. Maar als het zo is, gewoon normaal rijden. En dan gebeurt niks. En ik moest een bocht maken. Die had ik eigenlijk de krap genomen. Een bocht die ik normaal echt 80 keer in de week rijd. Want mijn werk zit ernaast.
1: Ja.
2: En een korte bocht. En eigenlijk was het politie meer van, oh, laten we even checken wat er aan de hand is. Want ja, dat is een beetje een vreemde bocht die ik maakte. En daaruit ben ik staande gehouden. Daaruit ben ik naar iets pro genomen. Ik had eerste plaats gedaan en waarbij ik te veel had gedronken. En op bedoel ik, sneeuw gedronken had. En nou, zat een beetje, gaan rollen.
1: Ja, en dus als ik het goed begrijp, je zou Bob zijn en dat ging tot zekere hoogte goed tot je in op een feestje belandde waar je eigenlijk al iets te veel aan het drinken was en toen dacht van, dan kan ik wel even blowen erbij.
2: Ja, ik heb wel wat gedronken, maar niet al te veel. En ik dacht, een beetje wat tijdrekening houden, want ik moet ook spelen.
1: Ja.
2: Ik dacht, ik kan nog wel een proberen, ik was wel benieuwd.
1: Maar ben je dan ook voor die wiet gepakt dan?
2: Ja, de combinatie van. Ja.
1: Oké. Ja, en denk je, als je achteraf daarnaar terugkijkt, heb je dan zoiets van, het was terecht dat ik in de auto ging stappen? Of denk je van, misschien toch een beetje overschatting?
2: Het blijft sowieso een overschatting. En het is ook wel grappig om nog nu de vraag te horen. Want ik ben vandaag eens naar de cursus geweest, dag 1.
1: Ja.
2: Met de cursus, in combinatie met achteraf bedenken, is echt wel van, ik heb me echt heel overschat. Dat in het begin nog was, maar ik heb me gewoon een beetje overschat. Ik heb 0,01 promiel te veel op als alcohol.
1: Ja.
2: Maar het was de THC die hoger was. Maar als we nu gaan kijken van wat het voor invloed het heeft en wat hoeveel alcohol-eenheden je in je lichaam hebt, hoe lang het duurt voordat het echt uit je lichaam is en wat voor invloed je hebt en wat voor combinatie je dan heel snel aan zit.
1: Mm-hmm.
2: Is toch wel achteraf, dat ik echt een hele verkeerde en domme keuze heb gemaakt. Achteraf echt wel anders.
1: Ja, en überhaupt inschatten van hoe lang je nog promillage in je bloed hebt is natuurlijk ook vrij lastig, zeker als je dat niet actief kan meten.
2: Ja. Ik kan het zeg wel actief meten, maar dat is meer omdat ik dat nu weet. Maar.
1: Ja. Want je zat dus ook in de auto met meerdere mensen en zo, die dan natuurlijk ook enorm veel, waarschijnlijk veel meer nog gedronken hadden en alles. Ja, heb je daar iets, hoe voel je daarbij, zeg maar, dat je dat hebt gedaan? Is dat, vind je daar iets van? Of?
2: Dat de maat van mijn eigen gevoel moest leven, jij zou de bot zijn. Ik heb het ook helemaal gelijk gezegd toen er werd gezegd tegen mij dat ik naar het bureau toe moest. Hij zegt, voor mij komt het wel goed, het zal weer vroeg, dus mijn vader is online. Ga jij nou maar zorgen maken om wat er zo meteen gaat gebeuren, want dat is belangrijk, hè?
1: Ja.
2: Ik heb daar gewoon goede feedback van gehad, maar achteraf gezien dat als er iets gebeurt of wat dan ook, is het je kunt van alle tijden rijden onder invloed en misdrijf, maar dan heb je ook nog een verantwoordelijkheid voor een maat van je die naast je zit, waarvoor jij verantwoordelijk bent en er nog andere dingen mee komen.
1: Ja, dat lijkt me inderdaad een zuur iets om te laten beseffen. Ik denk dat je nog in die zin goed bent weggekomen dat je alleen maar gepakt bent ermee, zeg maar. Dat erger voorkomen is daarmee misschien ook wel.
2: Ja.
1: Heb je vaker gereden met alcohol of drugs op in het verleden?
2: Met alcohol alleen. Niet echt met drugs op. Alleen maar met alcohol, waarvan ik ook dacht dat ik wel gewoon kon rijden. Niet dat ik gepakt ben, maar wel dat ik kon rijden. Ik dacht dat ik kon rijden, maar als ik dat nu zo terugkijk, denk ik van nee, ik had niet kunnen en mogen rijden.
1: Ja, want wat was dan de reden dat je dan toch met alcohol op ging rijden?
2: Je kan zelf bepalen wanneer je naar huis gaat. Ik ben niet afhankelijk van het openbaar vervoer. Het is makkelijk. Het is comfort van je eigen auto. Je weet dat je thuis komt. Dat het is fijn. Dat eigenlijk.
1: Ja. Gewoon een beetje in de trend van oké, het is vertrouwd en het loopt allemaal wel los. Ik vind het wel bijzonder dat ik je eigenlijk nu al hoor zeggen van ja, toen deed ik dat, want dat kon gewoon. Maar eigenlijk na dag 1 van de cursus heb je al zoiets van oh, het was misschien niet de aller... ja, misschien was ik meer onder invloed of had het meer invloed op mijn rijgedrag dan dat ik op dat moment ingeschat heb. Kan ik dat ja. Heb ik dat een beetje goed aangevoeld?
2: Goed aangevoeld, ja.
1: Ja, oké. Okay. Want, dus even kijken, want welke gevolgen had het vervolgens dus voor jou? Je bent dus gepakt met wiet en want jij zegt 0,01 promil zat je over de 0,5 heen, zeg maar. Dus jij zat op 0,51.
2: Ik zat op 0,501.
1: 0,501, oh ja. Ja.
2: De ene keer zat ik, als ik 0,501, zoveel was er
1: Maar uiteindelijk was het eigenlijk de speekseltest die de grootste invloed bleek, of wat de wiet was eigenlijk het grootste probleem op dat moment achteraf gezien. Want ja, om op mijn vraag terug te komen, welke gevolgen heeft het dus gehad, zeg maar?
2: Ja, gevolgen zijn best wel groot. Ja, in ieder geval de gevolgen zijn best wel groot geweest. Ik heb dan die avond heb ik dan op de rook zitten en dat was niet zo heel erg. Ik heb een rijontzegging gehad van 24 uur. Nou, dat is ook niet een heel groot probleem. Maar daarna ben je, dan krijg je gewoon, omdat het dus een wistlijf is, ben ik verplicht dus om deze cursus te volgen om mijn rijbewijs te behouden van mijn rijbewijs. Dan weet ik dat ik nog een boete op iets van een schikking gaat krijgen voor het proces verbaal wat er opgemaakt is omdat ik een misdrijf heb gepleegd. Nou heb ik een, voor mij als ik het goed uitspreek, heb ik een residu gekregen. Dat ik een soort gele kaart op mijn mijn identiteit moet zeggen. Dat ik ben aangemeld bij de politie. Mocht ik nog een keer nog een residu krijgen, dus nog een keer een gele kaart krijgen, dan zorgt ervoor dat mijn rijbewijs gewoon per direct ongeldig wordt verklaard.
1: Oké, okay, het is een soort waarschuwing, zo'n restituut, zo'n gele kaart.
2: Dat wist ik eigenlijk van tevoren, wist ik dat helemaal niet vanaf. Dus ik vind het wel een beetje een raar gele kaart, omdat ik zeg dat het een persoon een gele kaart is. Het is een stelsel wat ze hebben gemaakt en zeker ook op basis van dat je een puntenstelsel hebt. Het is niet hetzelfde als met de jongeren rijbewijs te vergelijken, maar daar op de achtergrond omzet het soort van weer wel. Dus waar het eigenlijk om gaat, is dat je dus vaker misdrijf pleegt. Dus als je vaker achter het stuur gaat zitten met drank, dan is de eerste keer dit is de waarschuwing. Ja. En de tweede keer is het gewoon per direct dat je het rijbewijs gewoon ongeldig wordt verklaard. Dan mag je opnieuw je rijbewijs gaan halen.
1: Ja. Ja. Vind je dat terecht?
2: Ik vind het wel heel goed, ja. Het is alleen heel zuur dat het mij overkomt dat ik nou een gele kaart heb. Ik vind het terecht de keuze die ze hebben gemaakt. Ik vind het alleen heel zuur. Ja. Maar ik kan heel goed begrijpen. En ik vind het idee eigenlijk best wel goed.
1: Ja, ik ik vind het wel fijn om van je te horen dat je daar dan wel eerlijk over kan zijn. Van ja, in principe is het eigenlijk heel goed dat die dingen op zijn plaats zijn. Ook al heb ik nu even aan het korte eind getrokken, maar dat was dan ook weer mijn eigen schuld. Dus dat vind ik dan wel eerlijk van je. En, dus je hebt, als het goed is, even kijken. Je hebt dus, dan moest je dus een cursus doen. Je hebt een boete gehad. Je hebt een waarschuwing gehad op je rijbewijs en bij nog een keer overtreding, dan wordt je rijbewijs ongeldig verklaard. Ja. Heb je een strafblad gekregen of niet?
2: Voor mij wordt een beschikking als het goed is. Ik heb geen strafblad per se, maar er komt een aantekening op je naam. Een aantekening bij de politie. Ik heb een verklaring omtrent gedrag. Ik wil gaan aanvragen, komt dit erbij? Dus dan is dat wel zo, toch?
1: Ja, ik weet niet precies hoe dat rechtssysteem in elkaar zit. Maar ik heb ergens begrepen dat je een strafblad kan krijgen. En ergens anders las ik weer dat je het sowieso krijgt. Maar misschien inderdaad ligt dat ook maar net aan het vergrijp.
2: Ja, voor mij is het dus wel dat je het op je... Ja, dat komt wel op je strafblad te staan. Maar dat heeft ook invloed met verklaring omtrent gedrag. Het heeft invloed op verklaring omtrent gedrag. Dus mocht ik mijn... job zijn als piloot en ik heb een ik ben gepakt voor drinken achter het stuur,
1: ja.
2: Dan zou ik nooit meer een verklaring omtrent gedrag krijgen. Nou, dan is überhaupt iemand niet met een strafblad, ook niet in dit geval met een of aantekening ervan.
1: Want is dat tijdelijk dan of verjaart zoiets of is dat dan blijft dat gewoon voor altijd op je?
2: In principe voor altijd erop staan, alleen wordt naar 5 jaar, als ik het goed heb, 5, 8 jaar, dan wordt het soms zeggen verstopt, dus dat het meer in de minder relevant is, dus dat het overwogen wordt dat het al in 5 jaar is. Maar dus nu en 5 jaar, blijft dat gewoon.
1: Ja, dat kan natuurlijk hele, hele verrijkende gevolgen hebben als je dat hebt. Dan.
2: Ook als je kopen bijvoorbeeld of wat dan ook, dan of je hebt een leasemaatschappij waarvan je een auto leest, die kunnen zeggen van ik wil mijn auto terug en krijg geen kun je geen auto meer leasen. En ook met een huis wordt het ook meegenomen, omdat het voor mij wordt het ook meegenomen in het besluit wel geen hypotheek van het krijgt.
1: Ja.
2: Dat zijn best wel verstrekkende gevolgen van het misdrijf wat ik gedaan heb.
1: Ja, dat blijkt inderdaad, nog los van alle kosten, et cetera, et cetera. Want ik ben dan wel eigenlijk heel erg benieuwd naar die cursus. Als dat jou al in dag 1 een beetje het gevoel geeft van oei, weet je, wat moet ik me erbij voorstellen bij die cursus? Hoe laat begin je, hoe laat ben je klaar? Hoeveel mensen, kan je dat over vertellen?
2: De cursus gaat over 4 dagen. Vandaag de langste dag, van 9 tot 4:30. Moet je bij een CBR-locatie, kom je aan. En vandaag staat er van ongeveer 10, 12 mensen. En daarin ga je eerst stand bij elkaar eigenlijk voorstellen. Dus ook een beetje praten wat heb jij gedaan en wat heb je wat heb jij gedaan, hoe ben je hier gekomen, wat informatie erover vragen. Daar krijg je heel veel PowerPoint presentaties dat ze heel veel laten zien wat we eigenlijk dus waar ze weer helemaal terug gaan naar het begin. Dus van ja, wat is het nou precies wat je gedaan hebt en wat de misdaad is dat je dus het gaat dan terug naar het beginsel van alcohol. Hoeveel je mag hebben, hoeveel je niet mag hebben. Stapsgewijs zien. Ze laten ook nog zien dat je in 2 wetboeken terecht bent gekomen. Het strafrechtelijk wetboek en het wetgeving. Maar dat je dat hebt aangeboden. Het is eigenlijk heel veel stappen. Erachter zitten voordat je hier komt, wat je mee te maken hebt gehad, wat de gevolgen ervan zijn als je doorgaat, dan heel gaan kijken naar opnieuw een cursus alcohol gaan opnieuw het beginsel van alcohol, hoeveel mag je hebben, hoe lang het bijvoorbeeld uitgewerkt is, wat zijn de gevolgen. Je krijgt een filmpje te zien van een onderzoek wat ze gedaan hebben, waarbij mensen expres eerst nuchter, maar daarna onder invloed zijn. En dat ze dan bij verschillende soorten alcoholformulages gaan ze dan laten rijden. Dus hetzelfde rondje.
1: Ja.
2: En daarin hebben ze, voor mijn 5 mensen hadden ze dat laten doen. En van die 5 mensen begonnen ze eerst met nuchter, daarna hadden ze 0,8 promiel, daarna hadden ze 1,3 promiel en dan 1,8. Nee, je hebt ze niet gedaan. En dan 1,8. En dan kan je heel goed zien wat de invloeden zijn van alcohol en zeker in het wegverkeer. En je ziet ook dat er gezegd werd dat als ze op dat moment een GVR-examen zouden hebben voor de auto-examen, dat ze sowieso geslaagd zouden zijn. Waarvan in datzelfde rit al twee keer een ingreep is geweest, omdat ze dingen over het hoofd hebben gezien. Dat ze verkeerd reden, aan de verkeerde kant van de weg reden. Dat er zoveel prikkels zijn dat je eigenlijk helemaal niet kan beseffen of realiseren, waarbij je reactietijd ook nog eens naar beneden gaat.
1: Ja, ja.
2: Dat is eigenlijk. Ja, dat...
1: En dat de helm er binnenkomt en dat je denkt, hey, dat doet best goed, weet je. Oké, ja, ik kan me voorstellen dat dat ook wel heel verhelderend kan zijn. Als je dat echt zo naast elkaar ziet, dat daadwerkelijke verschil. En hoe iemand het dan ook zelf ervaart op dat moment. Terwijl jij dan zelf daar nuchter naar kijkt en dat je denkt, oeh, dat is toch best heftig.
2: Je gaat heel de voor- en nadelen ga je gewoon heel erg naast elkaar neerleggen. Van wat zijn dan de voordelen van het nuchter zijn? Wat zijn dan de voordelen van het dronken rijden? En wat zijn dan de nadelen ervan? Juist om echt heel veel inzicht van te krijgen en heel veel weer vanaf het begin opnieuw helemaal aan te leren van wat heb je nou gedaan? Wat voor invloed heeft het? Wat zijn de gevolgen ervan? Om je zoveel mogelijk gewoon dingen te laten leren.
1: Want ik bedoel, met welke mindset ging je daarheen vandaag?
2: Toen ik heen ging, dacht ik echt van, dit wordt een hele saaie stof waar je doorheen moet gaan bijten. En hopen dat het dan, ik moet het gewoon uitzetten en daarna zorg dat ik ervoor dat ik mijn rijbewijs weer kan gebruiken. En dat ik geldig is dat mijn rijbewijs niet er vanaf gaat.
1: Mm-hmm.
2: En dat dat is een beetje hoe noem je dat? Nuchter. Een beetje nuchter ging ik erin.
1: Mm-hmm.
2: Maar uiteindelijk is het wel een beetje omgeslagen dat het is leuk gedaan. Het is zo'n soort vrije omgeving waarbij je alles gezegd. Waarbij je zoveel, je mag alles zeggen wat je wil soms zeggen. Er zit geen consequenties aan. Maar ze zijn wel heel oprecht benieuwd wat je zegt. Omdat ze dan daarna kunnen ze gaan kijken of je idee een beetje verandert. Dus je kan van alles zeggen, maar ze komen er vaak wel op terug van je idee nog een beetje hetzelfde. Er zijn eigenlijk geen foute antwoorden. De sfeer is best wel sfeer. Het zijn allemaal mensen, iedereen, dat begreep degene die de cursus gaf zelf ook, er zijn allemaal mensen en we maken wel eens fouten en het is wel zo dat het gewoon achteraf gezien een domme keuze is geweest.
1: Het is op zich wel fijn dat je dan eigenlijk toch met een bepaalde instelling daarheen gaat dat uiteindelijk blijkt dat het wel degelijk informatief en zinvol is. En ik denk dat het een hele goede stap is van het CBR om te zeggen, joh, alles mag gezegd worden. Want dan hoor je ook wat er echt in iemand omgaat in plaats van dat je alleen een mooi praatje krijgt van dit is toch wat jullie willen horen of weet ik voor wat. Jij zei van, ik wil dat mijn rijbewijs weer geldig wordt. Want we hebben niet heel lang meer. Maar daar zit nog een soort, staartje aan, had ik begrepen.
2: Klopt. De tijd van nu tot aan mijn cursus had ik een... krijg je brieven van het CBR dat je twee verschillende soorten cursussen moet gaan betalen. Op ieder geval de cursus wordt in twee delen gedaan. Dat zijn de opleggingskosten en de uitvoeringskosten.
1: Mm-hmm.
2: Moet je als eerste de uitvoeringskosten gaan betalen om dan de opleggingskosten te gaan betalen. Op de uitvoeringskosten had ik betaald en toen ging het over naar de opleggingskosten. Alleen de opleggingskosten zou ik nog geïnformeerd over worden.
1: Mm-hmm.
2: Ik heb geen informatie daarover gehad. En toen kreeg ik op 20 december een brief binnen. Waarin werd aangegeven dat bij deze besluit is genomen dat mijn rijbewijs niet meer rechtsgeldig is.
1: Oei.
2: Waarbij als ik dus zou gaan rijden opnieuw een misdrijf zou plegen.
1: Mm-hmm.
2: Met ongeldig rijbewijs aan het rijden ben. En dat kwam omdat er Er zijn dus aangetekende brieven zijn verstuurd. Die heb ik niet zelf overhandigd gekregen. Waardoor ik dus... want je moet, toen ze van de uitvoeringskosten naar de opleggingskosten, moet je informatie krijgen van oké, hij is nu open en nu, nu mag je het gaan betalen. Die brief had ik dus niet gekregen en die was wel aangetekend, was gestuurd. Maar ik heb hem nooit ontvangen gekregen. Dus ik heb een toch vanaf 20 december tot eind januari ongeveer is mijn rijbewijs ongeldig verklaard.
1: Ja, dat eigenlijk door je de brieven niet kreeg.
2: Ja, maar ja, CBA geeft aan, we hebben wel brieven verstuurd, dus het ligt eigenlijk niet aan ons. Wij hebben ons werk gedaan en dit is een onderdeel wat ligt aan bij PostNL. Ja. Nou, ik in het verzamelpand waar nog wel dingen mis willen gaan, omdat heel veel mensen op hetzelfde adres wonen, alleen een andere toevoeging.
1: Ja, dat is heel erg zuur natuurlijk als dat niet kan. We zitten echt aan het einde van het interview. We kunnen echt niet meer minuten nog doorgaan. Anders dan gaan we ineens de reclame in midden in het gesprek. ik wil je in ieder geval bedanken voor je eerlijke toelichting. En ik ben heel blij dat voor jou die cursus al enigszins zin heeft. Is er nog als laatste iets wat je nog gezegd wil hebben als iemand met alcohol wil gaan rijden? Of met drugs?
2: De ideeën wat we hebben over het drinken van alcohol, dus hoeveel je ongeveer kan hebben, zodat je 2 biertjes of iets mag hebben, of de rest alcohol, dus de avond ervoor flink gaan stappen en dan de ochtend naar werk toe gaan. De ideeën wat we hebben dat dingen wel kunnen, zijn moet je allemaal bijstellen naar niks en verdiep opnieuw erin van wat het nou is.
1: Ja.
2: Wat is wanneer je aan het promenage zit en hoe lang het duurt voordat het ook weer uit je systeem.
1: Ja, je moet eigenlijk gewoon gaan rekenen 's ochtends vroeg na een flink avondje zuipen. Ik vind het een goede tip. Ik wil je heel erg bedanken in ieder geval. En sterkte nog met de cursus. En ik hoop dat de weg weer net een stukje veiliger is geworden.
2: Ja, graag gedaan, geen probleem. En ik weet wel zeker dat vanuit mij in ieder geval de weg veiliger is geworden.
1: Nou, kijk, dan hebben we daar in ieder geval iets aan gehad. In ieder geval fijne dag verder en dankjewel.
2: Hey, graag gedaan, een fijne uitstelling nog.
1: Dank u, doeg. Dit was Joeri, gepakt met alcohol en wiet op. En we zitten alweer aan het einde van de uitzending. Ik wil iedereen bedanken, de gasten, de redactie, de techniek, alles. En wij waren Chris en Marcia. Vragen, suggesties, opmerkingen, radiodetanema@gouwestad.nl. De herhaling is volgende week op de donderdag, dezelfde tijd, 3 tot 5. En op woensdag om 8 uur wordt het herhaald. En een hele fijne dag gewenst.
3: Ja. Tot de volgende keer.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ouddorp op Goeree-Overflakkee woedt een duinbrand. Volgens de veiligheidsregio is nog niet duidelijk hoe groot die is, maar de brandweer is met veel mensen en materieel uitgerukt om te voorkomen dat de brand zich uitbreidt. Een van de brandweermensen is gewond geraakt tijdens het blussen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft moeite om het vuur te blussen doordat er in de omgeving geen bluswater is. Ondernemers die schade lijden door de lage waterstanden hoeven niet te rekenen op compensatie van het kabinet. Minister Karreman spreekt van ondernemersrisico. Hij was op werkbezoek in Nijmegen en maakte een vaartocht op de Waal. Volgens Karreman is er geen sprake van een acute natuurramp en ook niet van een crisis. Een Joodse kolonist moet voor de rechter komen voor de dood van een Palestijn op de westelijke Jordaanoever. Die werd vorig jaar doodgeschoten. De zaak trok de aandacht, want de Palestijn werkte mee aan een Oscar-winnende documentaire. De kolonist kreeg eerst huisarrest, maar justitie wil een proces. Bij Kreta is een Nederlandse toerist verdronken. Ze wilde haar reisgenoten helpen die bij het zwemmen in problemen was gekomen. De reisgenoten wist zich in veiligheid te brengen, maar de vrouw van 42 niet. Ze overleed uiteindelijk in het ziekenhuis van Heraklion. De NPO, de organisatie van de publieke omroep, heeft een leidinggevende op non-actief gezet vanwege grensoverschrijdend gedrag. De man, zendermanager van 3FM, had een dikpik geplaatst in de groepsapp van zijn collega's. De NPO heeft een extern onderzoeksbureau ingeschakeld. Dan het weer in het hele land, flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het is 22 tot 25 graden. Morgen zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Eén file te melden in onze regio. Die staat op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Voor knooppunt Ketelplein 8 kilometer vanaf Den Haag-Zuid moet je rekening houden met ruim 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

in Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl. Nummer 1 Country Hit.

Crossroads is er voor wie van country houdt zoals het hoort te klinken. Eerlijk, met een verhaal en met een vleugje whisky. In het eerste uur neem ik je mee van de nieuwste hit van het moment tot nieuwe Nederlandse country. We beginnen groots, want er is op dit moment maar één naam die je overal hoort in Amerika. En dat is Ella Langley. Choose in Texas, geschreven samen met Miranda Lambert, staat inmiddels al 16 weken op nummer 1 in de Amerikaanse Hot 100. En is daarmee de langst op nummer 1 staande hit van een vrouwelijke countryartiest ooit.

Ella Langley is de doorbraaknaam van dit moment in de country. De 26-jarige zangeres uit Alabama verhuisde op haar 20e naar Nashville en brak door nadat haar nummer If You Have To viral ging op TikTok. In I Can't Love You Anymore bundelt ze de krachten met Morgan Wallen. En in Be Her zingt ze haar eigen luchtige tegenhanger van Jolene.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Ik draai deze maand Brad Paisley's project Tacklebox en dat is geen gewoon album. Paisley dook in zijn eigen archief vol nooit uitgebrachte songs. Sommige daterend uit de jaren 90 en combineerde die met nieuw geschreven nummers in diezelfde sfeer. Hij noemt het project zelf een doos vol haakjes. Dit duet met Miranda Lambert is een van de 13 tracks op Disc 1, dus zullen er meer volgen.

Een losse, zonovergoten single van Casey Musgraves, de Texaanse, die de afgelopen jaren de grenzen tussen country, pop en folk telkens weer opzoekt. Ze won al meerdere Grammy's, onder meer voor haar album Golden Hour. Mexico Honey past in haar lijn van luchtige zomerse liedjes, met een scherp geschreven tekst eronder. I'm

0: De original van deze week.
1: John Prine schreef Angel from Montgomery in 1971, verteld vanuit het perspectief van een oudere vrouw, die terugkijkt op een leven vol teleurstellingen. Prine was destijds nog postbode in Chicago, toen hij zijn eerste song schreef. Het nummer is inmiddels een van de meest gecoverde country klassiekers ooit. In het tweede uur voegen we weer een cover toe.

Right Person, Wrong Time draait om een thema waar bijna iedereen zich wel in herkent. De juiste klik op het verkeerde moment. Jason Hill schreef het nummer, onduidelijk.

0: Dit is Crossroads met de act van de maand.
1: Deze maand is Brandi Carlile onze act van de maand. En met Dear Insecurity trapt ze meteen sterk af. Het nummer staat op Brandi Clark's zelfgetitelde album uit 2023, dat volledig geproduceerd werd door Carlile. Beide dames komen uit de staat Washington en noemden het maken van deze plaat letterlijk een reis naar huis.

The Wilder Blue laat met Chasing the Sun horen waarom ze zo goed passen binnen de moderne country- en Americana-hoek. De titel ademt beweging, vrijheid en open landschappen. En dat past bij hun geluid en uitstraling.

0: Het blokje country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma.
1: Een Nederlandse productie met een Texaans sausje. Talingua is een piepklein, bijna verlaten spookstadje in het uiterste zuidwesten van Texas. De Amsterdamse formatie Job Alone and Friends laten met Twilight in Talingua horen dat je niet per se in Amerika hoeft te wonen om die typische woestijnsfeer op te roepen.

Yara Bakes is een van de jongere namen binnen de Nederlandse scene en brengt met Brighter Days een hoopvol, zonnig nummer. De tekst draait om het idee dat er, hoe moeilijk een periode ook is, altijd weer helderder dagen aankomen. Het is precies het soort optimistische, melodieuze country waarmee eigen bodemartiesten zich steeds vaker mengen tussen de internationale namen.

Good old Nick McKenzie met een country song die A Guy Like Me heet. Het is eerlijke ingetogen singer-songwriter country van het soort waarbij de tekst en de stem voorop staan en de productie bewust sober blijft.

0: Dit was het blokje country uit eigen land.
1: Bill Baker neemt ons mee richting het zuiden met Going to Louisiana. Een nummer dat ruikt naar moeras, roadtrip en zwoele avonden. Louisiana is al decennia een vast decor in de country en Americana.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: De volgorde van het album is bewust gekozen. Paisley wilde dat je het net als vroeger van begin tot eind beluistert. Zoals je dat met een cd of lp zou doen. Hij noemt Tacklebox zelf een nooit eindigend project. Een soort permanente open verbinding met zijn fans.

Ik sluit het eerste uur af met Kelsey Hart en She Hit the Road Jack. Een titel die natuurlijk direct verwijst naar de Ray Charles klassieker Hit the Road Jack uit 1961. Maar dan omgedraaid. Hier is het de vrouw die zelf vertrekt in plaats van weggestuurd te worden. Een knipoog naar een van de bekendste breaksongs uit de Amerikaanse muziekgeschiedenis. Maar dan met het perspectief compleet omgedraaid.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Journey Kaagman is overleden, meldt haar familie. Kaagman was zangeres van de band Earth and Fire, waarmee ze grote hits scoorde in de jaren 70, zoals Memories en Weekend. Van 2002 tot 2008 was ze jurylid van de tv-talentenjacht Idols. Ze was ook voorzitter van vakbond BV Pop en directeur van Konamus, later Buma Cultuur. Journey Kaagman leed al jaren aan de ziekte van Parkinson, ze was 79 jaar. In de duinen bij Oudorp op Goeree-Overflakkee woedt brand. Een brandweerman is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De veiligheidsregio roept het publiek op om het gebied te verlaten. Defensie stuurt een blushelikopter. Blussen met zeewater kan niet omdat in de duinen bij Oudorp drinkwater wordt gewonnen. Een Joodse kolonist moet voor de rechter komen voor de dood van een Palestijn op de westelijke Jordaanoever. Die werd vorig jaar doodgeschoten. De zaak trok de aandacht, want de Palestijn werkte mee aan een Oscar-winnende documentaire. De kolonist kreeg eerst huisarrest, maar justitie wil een proces. De huisarts uit Roon, die gisteren per direct haar werk moest neerleggen, kampt al jaren met een alcoholverslaving. Ook op haar werk was ze meerdere keren onder invloed. Dat blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Rotterdam. In 2024 meldde collega-huisartsen dat zij op haar praktijk was terwijl ze naar alcohol rook. Er werd toen een promillage gemeten van 3,3 en dat komt neer op meer dan 10 glazen alcohol. En de UEFA blijft bij zijn aangekondigde boycott van FIFA-toernooien. Dat FIFA-voorzitter Infantino zijn omstreden investeringsplan heeft ingetrokken, vindt de UEFA niet genoeg. Dan het weer, veel zon en af en toe bewolking. Het is 22 tot 25 graden, morgen opnieuw zonnig en droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door een bermbrand viel op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag bij knooppunt Prins Clausplein. Er staat 8 kilometer met 3 kwartier vertraging. De rechte rijstrook is dicht op knooppunt Prins Clausplein. En ook de verbindingsweg naar de A4 richting Delft is voorlopig dicht. Omrijden kan via Leiden over de N11 en de A4. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Oude Stad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.
4: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwe Stad hoor je het.
5: Gouwe Stad.
6: Wekelijks op dit station. Kees de Haan met country muziek voor iedereen.

Welkom terug bij deel 2. Dit uur duiken we dieper de geschiedenis van de country in. We staan stil bij een songwriter die decennia lang hits schreef voor anderen. En ook twee keer Brandy Carlile. Joshua Quimby opende met een titel Speeding Tickets, Hot Coffee, Good Donuts en Dank Weed, die je niet snel vergeet. De singer-songwriter komt oorspronkelijk uit een klein plaatsje in Connecticut, maar woont en werkt inmiddels in Nashville.

Nog een keer Brandy Carlisle, ditmaal met twee heel verschillende duetten. In How, de eerste song, ging ze in gesprek met Marcus Mumford, de zanger van Mumford & Sons, over het confronteren en uiteindelijk vergeven van iemand die hem misbruikte. Carlisle's stem functioneert erin als steun in de rug. Thousand Miles is haar samenwerking met Miley Cyrus, waarvoor ze een Grammy-nominatie kreeg voor beste pop-duo-groep. Carlisle, elfvoudig Grammy-winnaar, staat bekend als een van de meest gevraagde gastzangeressen van Nashville en produceerde ook het album van Brandy Clark, dat we vorig uur hoorden.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Voor de derde keer dit programma, Tacklebox. Paisley liet in het maken van dit album bewust de 90er jaren sound doorklinken van artiesten als Alan Jackson en Brooks & Dunn. Gecombineerd met 80er jaren invloeden van George Strait en Garth Brooks.

Shania Twain, met meer dan 100 miljoen verkochte albums, een van de invloedrijkste countryartiesten aller tijden, blikt op haar zevende studioalbum Little Miss Twain nadrukkelijk terug op haar jeugd in het Canadese Ontario. De plaat gaat terug naar de tijd voordat ze doorbrak, met herinneringen aan haar ouders die omkwamen bij een auto-ongeluk toen Twain 22 was, en aan de jaren dat ze als tiener in lokale bars optrad. New Love gaat over haar band met de drummer uit een van haar allereerste bandjes.

Colby T. Helms groeide op in een ondergrondshuis gebouwd door zijn overleden vader, diep in de Blue Ridge Mountains van Zuidwest-Virginia, ooit bekend als de Moonshine Capital of the World. Toen hij op zijn 12e zijn vader verloor aan kanker, leerde hij zichzelf gitaar, banjo en mandoline spelen door platen van Bill Monroe en Jimmy Rogers te draaien en YouTube-video's te bekijken. Samen met zijn band, de Virginia Creepers, combineert hij die ouderwetse bluegrass invloeden inmiddels met de energie van hedendaagse artiesten als Tyler Childers. Armed and Dangerous laat precies die brutale, energieke kant van zijn geluid horen.

0: De cover van de week en meteen een mooie link met uur 1. Dit is dezelfde Angel from Montgomery die we bij John Prine hoorden. Nu vertolkt door Maggie Rose samen met Old Crow Medicine Show. Het nummer is door de jaren heen door tientallen artiesten gecoverd, van Bonnie Raitt tot John Denver, en blijft telkens weer overeind als een van de mooiste country ballads ooit geschreven.
1: It was written by John Prine, one of our finest songwriters to ever live. I always marveled at the fact that he was able to get inside the psyche of a woman who was kind of grappling with being at the end of her life.

0: Lamont Lenders komt uit Alabama. Via optredens bij America's Got Talent en Showtime at the Apollo kwam hij in beeld bij Grammy-winnend producer Dave Cobb, die hem tekende bij zijn label Lucille Records. Lonely Girl combineert die stevige songwriting met Lenders' soulvolle warme stem en een randje R&B.
1: Fresh New Country.

Dit blok staat in het teken van Sonny Throckmorton, een van de grootste, maar minst bekende namen uit de country songwriting. De Texaan, geboren in 1941 als zoon van een predikant, verhuisde in 1964 naar Nashville en schreef uiteindelijk meer dan 1000 nummers, waarvan er ruim 15 de nummer 1 positie haalden. Tussen 1976 en 1980 stond er bijna elke week wel een Throckmorton song ergens in de hitlijsten. We horen drie voorbeelden. Merle Haggard's The Way I Am uit 1980, Trying to Love Two Women, een nummer 1 hit voor de Oak Ridge Boys in datzelfde jaar, en Middle Age Crazy van Jerry Lee Lewis, dat destijds zelfs tot een film leidde. Throckmorton werd in 1987 opgenomen in de Nashville Songwriters Hall of Fame en schreef in 2018 op zijn 77ste nog een Grammy-winnend nummer voor Willie Nelson. Try.

0: Morgan Wallen brengt met Been By Now een single die past bij zijn huidige positie als een van de grootste namen in de hedendaagse country. Hij combineert een toegankelijke stem met een stijl die een groot publiek en persoonlijke herkenning samenbrengt. Songs als deze draaien vaak om relatiegevoel, spijt of reflectie, en die thematiek blijft sterk werken. Morgan Wallen, op dit moment een van de best verkopende artiesten van Amerika überhaupt, ongeacht genre, laat met Been By Now een wat ingetogener kant horen dan zijn grote uptempo hits.
1: Crossroads. Crossroads. Crossroads. Hot stuff.

Het echtpaar Derek en Jody Meers uit de Ozarkbergen in Arkansas is de gast in deze rubriek. Hun album Highway 75 is een compleet conceptalbum, verteld vanuit het perspectief van een vrachtwagenchauffeur die zijn route tussen Florida en de Canadese grens aflegt. Highways en honky-tonks en heartache, headaches en beer horen bij het eerste deel van dat verhaal, waarin de hoofdpersoon afglijdt in eenzaamheid en drank, voordat hij verderop op de plaat een weg terug naar zichzelf vindt. Heartache.

0: Ik sluit de tweede uur af met Rachel Purcell, die je misschien beter kent onder haar vorige artiestennaam Rachel Wemmack. Ze komt uit Muscle Shoals, Alabama, de plek waar ooit sterren als Aretha Franklin en Wilson Pickett opnamen. En die soul-invloed hoor je duidelijk terug in haar muziek. Na een periode van persoonlijke tegenslag en herbezinning keert ze nu terug met een meer ingetogen, spiritueel geïnspireerd geluid. Keep Going is een toepasselijke titel om deze aflevering mee af te ronden.
1: Tot volgende week. Dag.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in Amerikaanse handen. Het bedrijf wordt overgenomen door het vermogensbeheerbedrijf Apollo Global Management. Dat legt een bedrag neer van 5,7 miljard pond, omgerekend 6,7 miljard euro. De strijd om de overname was al sinds mei aan de gang. EasyJet is de vijfde vliegmaatschappij van Europa, gelet op het aantal passagiers. Het werd opgericht in 1994. Journey Kaagman is overleden, heeft haar familie bekendgemaakt. Ze was zangeres van de band Earth and Fire, waarmee ze in de jaren 70 flinke hits scoorde. Met nummers als Storm and Thunder, Memories en Weekend. Later werd ze ook jurylid bij Idols. En daar stond ze bekend om haar snoeiharde kritiek, zoals bij deze auditie.
1: Hoe mijn almachtige God mij laat liggen in uw hand, ondanks het vallen en opstaan, koos ik voor uw kant.
2: Ik denk perfect voor de EO Jongerendag. Echt waar, maar niet voor het programma waar wij iemand voor zoeken. Maar ik denk dat je daar naadloos in past.
0: Journey Kaagman had de ziekte van Parkinson en ze was 79 jaar. De drone met explosieven die eergisteren werd onderschept op de luchthaven van Leipzig hing dichtbij een Oekraïns vliegtuig dat was volgeladen met munitie. Volgens een Duitse minister was die drone niet het werk van amateurs.
3: Dat alles deutet niet op amateurhaftes vorgehen hin. We reden hier van einer professionellen hybriden bedrohungslage, met der we ons weiter auseinandersetzen müssen.
0: De drone werd op tijd onderschept door een medewerker van de luchthaven. De zesde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Kimberly Lecour. Ze bleef in de eindsprint Cedrine Kerbaol en Puk Pietersen net voor. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht in het noorden regen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon. En dan wordt het 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Dit is Halve Stad.
6: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
7: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

Goedenavond en hartelijk welkom bij het donderdagavondprogramma van Gouden Stad Radio. Met van 7 tot 8 uur focus door Ton Dekker voor samenstelling en presentatie. En van 8 tot 9 uur Marcel Vos met Blues Power. En ook vanavond doe ik weer de techniek helemaal zelf. En het wordt weer een avond met blokjes van in dit geval 5 verschillende cd's. Het eerste album dat ik u wil laten horen, althans de 2 nummers van dat album, is getiteld An Evening With. En gaan 2 oudgediende, John Ranborn en Jackie McShee, alle 2 groot geworden in de groep Pentangle uit het Verenigd Koninkrijk. En dat is muziek eigenlijk uit de 60e jaren. Maar Pentangle bestaat nog steeds en er wordt nog regelmatig muziek van te horen geworden. Van het album An Evening With, 2 titels, My Johnny Was a Shoemaker en The Nightingale. John Ranborn en Jackie McShee.

0: Thank you very much. Thank you.
1: En na John Van Born en Jackie McShee gaan we door met een album van Joshua Burnell, Songs from the Seasons. Ouderwetse folk zoals het hoort. Twee albums heeft hij opnieuw uitgebracht. En van het eerste album in ieder geval, nee, van alle twee die albums heb ik 3 tracks afgehaald. Two Magicians. En daar doet ook mee Nathan Greaves, Jack Woods en Matthew Medford. Daarna High Germany en hij sluit af met Autumn Overture. En gelukkig is het nog niet zo ver dat bij ons de herfst is losgebarsten. Maar de muziek die is wel erg mooi om naar te luisteren.
2: A lady stood at her front door, as straight as the willow wand.

En naar Joshua Brunel gaan we door met een album van Eva Coyle, Ierse zangeres. Zeer afkomstig uit Athlone, County Westmeath. Ze heeft duidelijk de wortels in de Ierse traditionele muziek. Dat is waarschijnlijk ook wel te horen ook op dit album. Het album is getiteld Down to the Shore en van dat album drie tracks: Curragh Mountains, Take Us Home en Wanderer. Eva Coyle.

En na het album van Eva Cornell gaan we door met het album Rituals van Neil McCabe. Een folk singer, songwriter. En dit is zijn debuutalbum. En van dat album drie tracks. Midas Touch, Dawn en November Swell. Neil McCabe.

En we sluiten vanavond af met een trio waarvan ik al eerder van een bepaald album een muziek gedraaid heb. Dit is het album Mousehold. En de band bestaat nog steeds uit Georgie Shackleton, fiddle en zang. Aaron Bennett op gitaar en Nick Zuipert op mandolin en banjo. En Georgia Shackleton heeft zelf dus ook nog een soloalbum uitgebracht. Dat heb ik helaas niet. Maar dit is in ieder geval het Shackleton trio met Mousehold. En van dat album No Road Across Mousehold, Little Wooden Shoes en Wild Man Peter. Mensen, ik zou zeggen, geniet allemaal van die muziek. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Wat mij betreft een heel prettig weekend en graag tot volgende week. Dag.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De brand in de duinen bij Ouddorp breidt zich niet verder uit. De stoplijnen houden het vuur tegen, zegt de veiligheidsregio. De brandweer kan geen zeewater gebruiken voor de bestrijding, zegt verslaggever Simone Tukker.
1: Dat komt weer omdat dit ook een drinkwatergebied is. En het drinkwaterbedrijf heeft echt gezegd tegen de brandweer, daar hebben we hele slechte ervaringen mee. Als dat zoute water weer hier in de grond gemengd gaat, dan kan je weer jaren last hebben om dat weer uit het systeem te halen.
0: Net als bij de brand in Venray komt Defensie helpen blussen met twee Chinook-helikopters. Een Joodse kolonist moet voor de rechter komen voor de dood van een Palestijn op de westelijke Jordaanoever. Die werd vorig jaar doodgeschoten. De zaak trok de aandacht, want de Palestijn werkte mee aan een Oscar-winnende documentaire. De kolonist krijgt eerst huisarrest, maar justitie wil een proces. Rapper en muzikant Tony Scott is overleden. Scott, artiestennaam van Peter van den Bos, kende vooral in het begin van de jaren 90 succes met zijn mix van housemuziek en hip-hop, met nummers als Love Let Love en Gangsta Boogie. Zijn grootste hit was het nummer Get Into It, dat de vierde plaats behaalde in de top 40. Bij Scott werd in 2014 de zenuwziekte MS geconstateerd. In 2016 gaf hij een afscheidsconcert waarvan de opbrengsten naar MS-onderzoek gingen. Tony Scott was 54 jaar. En de zesde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Kimberly Lecour. Ze bleef in de eindsprint Cedrine Kerbaol en Puk Pietersen net voor. Commentator Gabriel Melging.
2: Dat is extra zuur voor Puk Pietersen, want die reed een hele goede sprint en werd uiteindelijk derde. Maar het leek heel lang een tweestrijd te zijn tussen Pietersen en Lecour. En ja, als Lecour niet was teruggekomen bij deze groep, was het misschien wel een ritzegen geweest voor Puk Pietersen.
0: Toch leidt Pietersen het puntenklassement. Marleen Reusser blijft in het geel. Dan het weer vanavond en vannacht opklaringen. In het noorden regen, het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Halberstad.
5: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

zeer goede avond, luisteraars. Van harte welkom bij Blues Power, het bluesprogramma van Gouwe Stad Radio. Vanavond een special over de tussen 1967 en 1971 zeer populaire Amerikaanse bluesrockband Kenneth Heat. Ook in Nederland hadden zij 3 hits en dit is de bekendste, nummer 4 in de Nederlandse top 40 van 1968, On the Road Again.

Ja, On the Road Again van Kennedy, het ook een grote hit in Nederland. De band ontstond in 1965 op initiatief van twee fervente bluesverzamelaars, Alan Wilson en Bob Hyde. En Bob Hyde was vooral bekend om zijn grote collectie 78 toerplaten. En daar zat ook Kenneth Heat Blues bij van Tommy Johnson uit 1928. En daaraan ontleende de band ook zijn naam. In 1966 nam de oerversie van Kenneth Heat al een demo-album op voor Johnny Otis. Dat album verscheen voor het eerst op vinyl in 1970 onder de titel Vintage. Van dat album can't hold out much longer, oorspronkelijk van Elmore James.

Ja, Kenneth Heath met Can't Hold Out Much Longer van het debuutalbum dat pas in 1970 zou verschijnen. Want eigenlijk was het voor een demosessie bedoeld. Ja, en de eerste echte LP van Kenneth Heath verscheen halverwege 1967 en had geen titel, dus untitled. Het album bevatte vooral recht toe recht aan covers van bekende bluesnummers zoals Bullfrog Blues en William Harris nummers, toevallig ook uit 1928.

Ja, Thomas Johnson met Kenneth Heat Blues uit 1928. Het nummer waar dus Kenneth Heat hun naam aan ontleden. En Kenneth Heat was overigens een sterno. En dat was een alcoholproduct in blik dat gebruikt werd voor verwarmingen. En dus ook enthousiast gebruikt werd door alcoholisten. Die er gegarandeerd na een paar jaar dood aan gingen. Ja, het erkende meesterwerk van Kenneth Heat is hun tweede album Boogie with Kenneth Heat. Dat begin 1968 uitkwam. Een boeiende mix van authentieke blues en psychedelische invloeden. In Nederland bereikte het de plaats nummer 5 in de LP-top, maar in Duitsland zelfs nummer 1. Kan je bijna niet meer voorstellen dat zo'n bluesrockalbum op nummer 1 heeft gestaan in Duitsland. Ja, Kenneth Heat in hun allerbeste bezetting op dit album. Met het muzikale genie Alan Blind Owl Wilson, zang, gitaar en mondharmonica. Bob de Beer Hyde, zang. Henry Sunflower, gitaar. En Adolfo Fito de la Parra, drums. En Larry de Mol Taylor, bas. Amphetamine Annie.

Going, going Up the Country van Kenneth Heath, een bewerking van een Four Orals Blues nummer van Henry Thomas. En het was ook een top 10 hit in 1968. De grote populariteit van de band Kenneth Heath werd mede bepaald door succesvolle optredens tijdens grote festivals, bijvoorbeeld Monterey Pop Festival in 67 en Woodstock in 1969, waar ze een geweldige show gaven. De laatste hit van Kenneth Heath was Let's Work Together van het laatste album waar Alan Wilson aan meedoet. Dat is Future Blues uit 1970. Wilson, die

Ja, Kennedy heeft met diverse bluesgrootheden albums opgenomen. Bijvoorbeeld met John Lee Hooker, die we net hoorden, met It's Alright. Van het album Hooker and Heat uit 1970 nog met Alan Wilson op mondharmonica. Ja, latere versies van Kennedy Heat namen albums op met onder andere Clarence Gatemouse Brown. En in 1973 nam Kennedy Heat een album op met de zanger-pianist Memphis Slim, Memphis Heat. Onder andere met Henry Vestine en Joe Scott Hill gitaar, Mother Earth. En dat is een prachtig begrafenisnummer.

Ja, Mother Earth van Memphis Slim, een erkende en veelgecoverd original overigens. En deze versie was met Kenneth Heath. Ja, het eerste album dat Kenneth Heath opnam zonder Eleanor Wilson was Historical Figures and Ancient Heads uit 1972. En een jaar later kwam het album New Age uit. Oorspronkelijke leden als Bob Hyde, Henry Westheim en Adolfo de la Parra werden versterkt door onder andere zanger-gitarist James Shane, die ook het nummer Harley Davidson Blues schreef.

Ja. Kennedy met een bewerking van een oud Cajun nummer van Cleveland Crochet. Het briljante mondharmonicaspel van Alan Wilson. En dat nummer heet Sugar Bee. Ja, na zijn dood van Alan Wilson was Bob de Beer Hyde de frontman van de band. Maar Hyde werd ook niet oud. Hij werd maar 37 en hij overleed in 1981 aan een overdosis heroïne. Er zijn daarna nog talloze edities van Kennedy Heat geweest. Met onder andere Robert Lucas als frontman. Die heeft op een aantal jaren bestaan. En anno 2026 treedt er nog steeds een versie van Kennedy Heat op. Met onder andere de oorspronkelijke drummer Adolfo Fito de la Parra en zanger-gitarist Jimmy Vivino. En die brachten in 2024 nog een album uit. Dat heet Final Vinyl en daarvan Going to Heaven in a Pontiac.

Ja, de nog bestaande editie van Kenneth Heat met Going to Heaven in a Pontiac. We sluiten af met het erkende meesterwerk waar ik het al eerder over heb gehad. Boogie with Kenneth Heat. Want ook live hadden zij de gewoonte om tijdens de optredens een paar lange improvisatienummers te spelen. En Fried Hokey Boogie is er een van. En die gaan we nu draaien ter afsluiting. U bedankt voor het luisteren. Jaap Buijs, bedankt voor het stik. Graag tot volgende week.

Hey.

0: We hebben nog even
1: tijd over. Dus we hebben nog tijd voor een instrumental van datzelfde album Boogie with Kenneth Heat met een hoofdrol van Henry Vestine, Marie Laveau.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een Chinook-helikopter van Defensie is bezig bij het bestrijden van de duinbrand in Ouddorp. Net als in Venray stort de Chinook grote hoeveelheden water over de brand uit. Dat water komt uit het Haringvliet. De duinbrand lijkt zich niet uit te breiden. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten. Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. De verwachting is dat de brandbestrijding bij Ouddorp nog uren gaat duren. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in Amerikaanse handen. Het bedrijf wordt overgenomen door het vermogensbeheerbedrijf Apollo Global Management. Dat legt een bedrag neer van 5,7 miljard pond, omgerekend 6,7 miljard euro. De strijd om de overname was al sinds mei aan de gang. EasyJet is de vijfde vliegmaatschappij van Europa, gelet op het aantal passagiers. Het bedrijf biedt goedkope vluchten aan en werd opgericht in 1994. De huisarts in Roon, die gisteren per direct werd geschorst, werd behandeld voor een alcoholverslaving. Ze kwam een aantal keren onder invloed in haar praktijk, blijkt uit stukken van de rechtbank. Eén keer ging een afspraak voor euthanasie bij een patiënt niet door, omdat de arts had gedronken. Inmiddels is er vervanging geregeld voor de huisarts uit Roon. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Belangenorganisatie Buma Cultuur noemt haar een icoon. Mede-jurylid Erik van Tijn noemt haar tegen RTL Boulevard een van de leukste vrouwen die hij heeft gekend.
1: En iedereen dacht wel, doordat ze het op een strakke manier deed, zullen we zeggen. Iedereen dacht een beetje, haar zijn een soort ijskonijn. Maar dat was tegenovergesteld. Het was een hele leuke, warme, ja, gewoon geweldig leuke vrouw.
0: Journey Kaagman had jarenlang Parkinson. Ze was 79 jaar. Het weer vanavond en vannacht in het noorden regen. Verder opklaringen. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Halve Stad.
4: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwe Stad hoor je het.
6: Gouwe Stad.
7: Exciting and entertaining.
8: Get on up.
7: Here's the DJ who's gonna mix up the best selection of quality hit music.
9: Ladies and gentlemen, brothers and sisters.
7: The party starts here.

you heard about the Boston? It's not one of those.

in anger. The knife sharpened, tip-a-toe.

zet je radio lekker harder. Hier is op maandag tussen 8 en 9 uur Shake. Met een uur vol blues, soul en funk. Presentatie en samenstelling, Sjaak Zekeris.

Goedenavond luisteraars, hartelijk welkom bij Shake. En we gaan er vandaag een beetje een lome dag van maken, een lome avondje, een lome uurtje met allerlei muziek. Van blues tot pop tot weet ik veel wat allemaal. We gaan het allemaal doen, we vinden allemaal wel wat. En ja, we gaan er een beetje improviseren, dat is ook wel eens leuk. We zijn begonnen met de Midnight Rambler van de Rolling Stones, luisteraars. Lekkere live opname. En dat was net nadat onze grote vriend was overleden. Ja, dat was helemaal niet zo leuk. En toen maakten ze deze opname. Dit was niet de live opname. Dit was nog van Let It Bleed. En we gaan lekker door met nog zo'n man die de blues in zijn vingers had. De Godfather of the White Blues wordt hij ook wel genoemd. We gaan naar John Mayall met My Pretty Girl.

0: Ja, 2005 zei Leo Blokhuis, wat maakt deze man belachelijk mooie muziek. Dennis Cole, The Jinx, bij het uitkomen van deze plaat Morning Feel, het eerste nummer wat je hoorde. En hij kwam hier in 2007, toen stuurde hij een single op naar mij toe, naar mijn adres. En ja, dat was zo'n geweldige single dat ik zei van, joh, kom hier spelen. En dat deed hij live en ja, prachtig. Sindsdien maakte hij vele platen, vele albums. En nog steeds maakt hij hele mooie muziek. Dennis Cole woont tegenwoordig in Schiedam. En ja, de mooiste muziek vloeit zijn pen uit. En ja, die maakt hij ook met goede vrienden nog steeds of alleen. Goed, en daarvoor hoorde je dus John Mayall met My Pretty Girl. We gaan verder met de Spotlight luisteraars. Het eerste vaste onderdeel. In Shake.
1: In de Spotlight.
0: Achter de knoppen zit trouwens Elian Griffioen, luisteraars. Dat moet ik nog wel even vermelden. En ja, hij doet weer een helft job. Nee hoor, dat is helemaal niet waar. Gewoon een leuke, hij doet het gewoon leuk. Het is gewoon een leuk uurtje. We gaan een leuk uurtje van maken, want we gaan het hebben over de Waterboys. En die maakt in 1988 de Fisherman Blues. En het leuke is dat in Uncut, het blad, daar mag ik wel een beetje reclame van maken, dat daar in de laatste Uncut van juli, augustus, zat er een cd bij, een speciale, over dat album. En door de Waterboys zelf geproduceerd, wat andere uitvoeringen die met die Fisherman's Blues uit 1988 te maken hebben. En dat is interessant. Ik vind trouwens toch de Waterboys een interessante band. En ja, dit album scoorde ook aardig in de VS. En ook hier, het is een mooie plaat. Een beetje een rustiger plaat dan de platen daarvoor. En we gaan genieten van

Too Close to Heaven en Strange Boat en The Good Ship Sirius. Aandacht in de spotlight voor de Waterboys luisteraars.

Ja, luister, als het waren ze, de Waterboys. Ja, schitterend. En ja, die mensen, die hebben toch wel, die band, die hebben toch wel prachtige muziek gemaakt. Ja, vooral de 80e jaren kun je zeggen. En ja, dat ging aardig door. We waren behoorlijk populair. Ook op bijvoorbeeld Werchter te vinden, Toruit Werchter. En ja, daar gaven ze toch wat schitterende concerten weg. Er zijn opnamen van. En als je die te pakken kan krijgen nog, dan zou ik zeggen, genieten daarvan. Oké, we gaan verder. En met we gaan verder, bedoel ik. Dan moet ik eens even kijken. Ik geloof dat we met Twarres verder gaan. Jazeker. Fries duo. En ja, die hebben toch schitterende muziek gemaakt. Twarres, die hadden natuurlijk een Friese hit. Maar dit nummer mag er ook zijn. Ik vind het een van de mooiste. En daarom af en toe laat ik hem eens terugkomen. She couldn't laugh. En vooral de samenzang, de harmonies zijn schitterend van het duo.

samen, heel erg goed samen konden zingen. Dat hoor je ook op dit nummer, vind ik heel erg goed. Daar kreeg ik kippenvel van toen ik het voor de eerste keer hoorde. Toen dacht ik zo, dat is toch wel erg, erg goed. En ik hou nogal van harmonies. Maar dit kwam er dan ook wel goed uit bij de groep Twarres dus. Er kwam nog een single uit, Vugel Free. Op 4 november 2016 volgde She Won't Let Go. En deze single werd tijdens het premièreconcert in de Neushoorn in Leeuwarden uitgereikt door Ernst Jans. En in 2017 dus was Twarres de Friese ambassadeur van de vrijheid en maakte de groep de titelsong van de bioscoopfilm Spaak, getiteld Think On Me. En dat werd uitgebracht op 25 augustus 2017. En ik zei net al, november 2019 stopte de groep. Eigenlijk jammer. Goed, ik zei net nog, ja, onze vriend van de Rolling Stones, en ik noemde geen naam. Ja, dat was dus in 1969 of 68 eigenlijk al, dat Brian Jones verdronk in het zwembad. En daar zijn nog steeds wilde verhalen over hoe dat nou is gekomen. Ook een bioscoopfilm over gegaan. Goed, maar dat was later, want bij de opnames van Midnight Rambler, die je hoorde in het begin, wil ik toch nog even vermelden, van Let It Bleed was die er nog bij. Goed, dat even om even de aanhalen te vermelden. Goed, we gaan verder, want de New Seekers, die hebben wij in de cover.

Ja, november 2019 was het eigenlijk het einde van Twarres zo'n beetje. Ja, het is eigenlijk jammer dat het duo eigenlijk ophield bestaan in 2003. Want ja, treurig genoeg kreeg de man kreeg een neurologische aandoening. Als gevolg daarvan, bij Van der Veen, zo heette die, moest hij stoppen. En dat was eigenlijk jammer, want ja, dat was de kracht van het duo.

Ja, de Who hadden natuurlijk het schitterende album Tommy. Daar ben ik altijd gek van geweest. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, toen de New Seekers met de single kwamen, Pinball Wizard, See Me, Feel Me en Listen to You, toen vond ik dat heel erg goed gedaan. Want ze hadden dat, zeg maar, aan elkaar geplakt. En dat klonk ook erg goed. Trouwens, die jongens konden toch wel zingen. Want ik moet eerlijk zeggen, Beck, Steele, Borrow, wat is op het Songfestival, zo'n Eurovisie Songfestival, vond ik ook best goed. Het groepje had er nogal wat hits, zongen voor Coca-Cola bijvoorbeeld. Maar deze vind ik zelf een van de betere. Dus in de cover heb ik hem daarom maar weer eens uit de kast gehaald. Een singeltje, The New Seekers, Pinball Wizard, See Me, Feel Me. Dus, en ja, dat is natuurlijk een cover van The Who, The New Seekers.

0: Ja, dat waren ze, de New Seekers. Ik weet nog dat het bij de botswagentjes door de tenten gierde en schalde. Ja, dat is een gekke herinnering dat je dat nog weet. Oké, dat waren ze dus, de New Seekers. En zo gaan we door naar live luisteraars. Want ook in Shake hebben we altijd het item live natuurlijk. En wie zou er nu weer onder de naald... Nee, wie zou er nu weer op cd of ja, hoe dan ook... Wie zou er centraal staan, luisteraars?
1: Tijd voor de live track.
0: Ja, ik heb gekozen voor een album, een live album voor, van Bob Seger uit 1980, live in Detroit, Nine Tonight. En we gaan luisteren naar een bekende van Bob Seger, Against the Wind. We kennen hem allemaal. En op een studioalbum doen de Eagles mee in de stemmetjes. En live niet, maar daarom niet minder mooi, ietsje ruiger. Eagles, nee hoor. Bob Seger met Against the Wind.

0: Ja, we horen niet zoveel Bob Seger en de Silver Bullet Band, luisteraars. Het was Against the Wind. Dit was een opname uit 1980 uit Detroit. En we gaan door met een man die eigenlijk in hetzelfde vaarwater zit. Ze hebben ook zelfs nummers samengeschreven voor de Eagles bijvoorbeeld. We gaan naar Jackson Browne, ja, de singer-songwriter die een beetje onderschat wordt soms. Wat heeft hij mooie muziek gemaakt? We denken aan Late for the Sky en hiervoor For Every Man. Platen voor uit 1973. We gaan naar het titelnummer. Gewoon lekker luisteren. En ja, je hoort de stem van David Crosby in de achtergrond. For Every Man. Met de tekst trouwens dat je, ja, dat iedereen die, ja, hoe moet je dat zeggen? Iedereen die van goede wil is, die mag gewoon mee met de boot. Terwijl Wooden Ships van Crosby, Stills, Nash, dat was meer alleen voor de mensen die uitverkoren waren, om het zo maar eens te zeggen. En Jackson Browne dacht van nee, iedereen mag mee. Iedereen mag mee. For Every Man, Jackson Browne.
1: Luister je mee, want dit is Shakes OW de LP.

Luisteraars, dat was het weer. Ik dank aan de overkant Elian Griffioen voor de techniek. En ik zeg weer tot de volgende. Take care. En maak nog een mooi song.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grote duinbrand bij Oud-Dorp op Goeree-Overflakkee breidt zich niet verder uit. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten en zet speciale sproeiers in om de grond nat te houden. Ook is er een defensiehelikopter ingezet om het vuur te blussen. In Zuid-Holland zijn de laatste tijd al meerdere natuurbranden geweest, zegt de brandweer.
1: Afgelopen week ook nog in Goeree, dus het gebied hierachter. Ook wel een behoorlijk gebied met duinbranden. We hebben het in Hellevoetsluis gehad. Allemaal het natuurgebied wat grenst aan de Noordzee. Ja, het is kurkdroog. En met die harde wind, klein beetje vuur erbij voor wat voor oorzaak dan ook. En je hebt een natuurbrand te pakken.
0: Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. Vier mannen uit Breda en Oosterhout zijn opgepakt omdat ze ervan worden verdacht de burgemeester van Breda met de dood te hebben bedreigd. Ze zijn tussen de 16 en 34 jaar oud. Tijdens de wedstrijd NAC Feyenoord in maart...

0: Breda hing er aan het pand in de stad een spandoek met een bedreiging erop. Burgemeester Depla heeft vervolgens aangifte gedaan. In mei ontdekte de politie op een telefoon een foto van de vier verdachten bij dat spandoek. Wat de aanleiding was voor de doodsbedreiging is onduidelijk. Mogelijk ging het om het schrappen van een supportersfeest in een café in Breda. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79 jaar. Belangenorganisatie Buma Cultuur noemt haar een icoon. En medejurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols, zegt hij. Dan het weer. Vanavond en vannacht in het noorden regen. Verder opklaringen. Het koelt dan af naar een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon. Het wordt dan 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB.

Come Sunday, non-stop jazz bij Gouwestad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter. Technische realisatie Arjan Doelman.

Jan van der Putten met het NOS-journaal. De duinbrand bij Oud-Dorp lijkt zich niet uit te breiden. Het vuur brak vanmiddag uit. De brandweer kreeg assistentie van een Chinook-helikopter van Defensie. Die stortte grote hoeveelheden water over de brand uit. Het water kwam uit het Haringvliet. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten.

0: Bij het begin van het bluswerk in Oudorp raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. De 1200 minderjarige migranten die nog vastzitten in Ceuta gaan over een paar maanden naar het Spaanse vasteland. Het stadsbestuur is dat van plan, meldt Nieuwsuur. De groep zit zolang in twee schoolgebouwen. Enkele duizenden volwassenen die na de massale bestorming in Ceuta zijn achtergebleven, bivakkeren op straat. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als die opdrachten maken op de computer. Als de zomervakantie voorbij is, gaan de nieuwe maatregelen in. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79. Belangenorganisatie Buma Cultuur noemt haar een icoon. Mede-jurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. En zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols. Journey Kaagman leed jarenlang aan Parkinson. De uitvaart was in besloten kring. Vanavond zijn in de Conference League twee kwalificatieduels gespeeld. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena Shelbourne met 3-1. En FC Twente versloeg Dutch met 6-0. Het weer vanavond en vannacht in het noorden wat regen. Morgen droog, geregeld zon en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS.
1: Dit is Halberstad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
3: Je eigen omroep in de buurt.

Come Sunday, non-stop jazz bij Gouwestad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter. Technische realisatie Arjan Doelman.

Clemens Peters met het NOS-journaal. De 1200 minderjarige migranten die nog vastzitten in Ceuta gaan over een paar maanden naar het Spaanse vasteland. Het stadsbestuur is dat van plan, meldt Nieuwsuur. De groep zit zolang in twee schoolgebouwen. Enkele duizenden volwassenen die na de massale bestorming in Ceuta zijn achtergebleven, bivakkeren op straat. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als die opdrachten maken op de computer. Als de zomervakantie voorbij is, gaan de nieuwe maatregelen in. De duinbrand bij Ouddorp in Zuid-Holland lijkt zich niet uit te breiden en is volgens de brandweer onder controle. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten en is nog bezig met nablussen.

0: Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. De verwachting is dat de brandbestrijding bij Oudorp nog een paar uur gaat duren. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Jenny Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79. Mede-jurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols. Jenny Kaagman leed al jarenlang aan Parkinson. En vanavond zijn in de Conference League twee kwalificatieduels gespeeld in de derde ronde. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena Shelbourne uit Ierland met 3-1. En FC Twente won thuis met 6-0 van Dutch uit Slowakije. De returns zijn volgende week en de winnaars plaatsen zich voor de play-offs. Het weer. Vannacht is in het noorden nog kans op wat regen. Meer naar het zuiden zijn er veel opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

Come Sunday, non-stop jazz bij Gouwestad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter. Technische realisatie Arjan Doelman.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig Antonov had de munitie al een dag eerder gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels wel van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Die aanval is mogelijk gepleegd door een vreemde mogendheid, zei de minister van Binnenlandse Zaken. De duinbrand bij Ouddorp lijkt zich niet verder uit te breiden en is volgens de brandweer onder controle. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten en is nog bezig met nablussen. Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. En de verwachting is dat de brandbestrijding bij Ouddorp nog een paar uur gaat duren. Rapper en muzikant Tony Scott is overleden. Scott, de artiestennaam van Peter van der Bos, kende vooral in het begin van de jaren 90 succes met zijn mix van housemuziek en hip-hop, met nummers als Love Let Love en Gangsta Boogie. Zijn grootste hit was het nummer Get Into It, dat de vierde plaats behaalde in de top 40. Bij Scott werd in 2014 de zenuwziekte MS geconstateerd. Tony Scott was 54 jaar. En vanavond zijn in de Conference League twee kwalificatieduels gespeeld. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena Shelbourne uit Ierland met 3-1. En FC Twente versloeg Dutch uit Slowakije met 6-0. De returns in de derde ronde zijn volgende week. Het weer. Vannacht in het noorden nog wat regen, maar meer naar het zuiden zijn er ook opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen is het droog met geregeld zon. Het wordt dan 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

Come Sunday, non-stop jazz bij Gouwestad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter. Technische realisatie Arjan Doelman.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die nog niet was overleden. Reanimatie mocht echter niet meer baten. De brand was volgens de politie snel onder controle. De flat hoefde niet ontruimd te worden. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder wel werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Die aanval is mogelijk gepleegd door een vreemde mogendheid, zei de minister van Binnenlandse Zaken. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79. Mede-jurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols. Journey Kaagman leed al jarenlang aan Parkinson. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in Amerikaanse handen. Het bedrijf wordt overgenomen door het vermogensbeheerbedrijf Apollo Global Management. Dat legt een bedrag van 6,7 miljard euro neer. De strijd om de overname was al sinds mei aan de gang. EasyJet bestaat sinds 1994 en is de vijfde vliegmaatschappij van Europa, gemeten naar het aantal passagiers. Het weer, vannacht in het noorden nog wat regen. Meer naar het zuiden zijn er ook opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen overdag droog, geregeld zon en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.